het een grap? Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: geluk.
1: AfroTros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niets om je geef.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kijk eens aan, het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, rustig aan maar, rustig. De show gaat echt wel beginnen. Wat hebben jullie een haast vandaag? Nee, eerst even verkeersinformatie en dan starten wij zo meteen de show. Maar iedereen heeft haast vandaag. Dat komt omdat we namelijk om 10 uur, vanaf 10 uur, zijn we officieel vrij. Dan zijn we 4 weken los van alles en iedereen. En ook Tinia zit hier met een blij gemoed wachtend op dat moment van 10 uur. Kijk heel even naar het verkeer van dit moment en dan zien wij dat het allemaal wel meevalt. Ja, her en der misschien een omleidingetje of wat dan ook. Maar geen zaken van betekenis, dus als je achter het stuur zit, succes allemaal. En je weet ons te vinden via de NPO Luister-app en je bent altijd van harte welkom.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Goedemorgen en daar ben

0: En de zon is ook alweer langzaam op aan het komen. Heerlijk, mensen. Goedemorgen.
1: Hey, Clubpie. Ja, een bijzondere goede ochtend. Meneer Van Veldhuizen, Tilia Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè.
0: Paltje.
1: En op de vrijdag op weg naar een moutig weekend. Maar eerst nog even naar het golfbaantje natuurlijk. We gaan even lekker de greentjes beluchten en bezanden. En dan is de dag ook zo weer voorbij. Lekker koffie drinken. En natuurlijk een koekje.
0: Ah, lekker.
1: Meneer Veldhuizen, lust je ook wel een koekje?
0: Oh ja, lekker, doe mee.
1: Een ouderwetse spritz. Nou. Fantastisch toch?
0: Oh, lekker.
1: Hey, voor de vrijdag. Ik zat te denken aan een hele mooie van Dimitri van Toren.
0: Oh, wat leuk, ja.
1: En dit is een lied alleen voor kinderen. Hey, het is hier ongeveer een graadje of 15 boven de snorkel. Ik zeg, Clubpie, werk ze titom, afgrijpen en droog zwaaien.

0: appje erbij sturen. Ik vind het allemaal prima. Kom maar door en laat maar zien dat jij er ook vanochtend bij bent. We kijken ook nog even naar datgene wat ons vanmorgen bezighoudt. Nederland en Frankrijk die roepen inwoners en vakantiegangers op om vooral toch korter te gaan douchen om water te besparen. Het advies is om niet langer dan 5 minuten onder de douche te staan. Hoe lang sta jij meestal onder de douche?
1: Ja, wel 20 minuten tot een half uur.
0: Meen je niet?
1: Ja.
0: Maar doe je dan alles?
1: Ja, dat is als ik mijn haar was en zo.
0: Tanden poetsen en doe je dat
1: ook? Nee, dat vind ik vies onder de douche.
0: Ja, maar mensen gaan zelfs plassen onder de douche.
1: Oh nee, dat vind ik helemaal ranzig.
0: Ja, maar dat...
1: Nee, ja, ik heb allemaal dan weer shampoo die je 5 minuten in moet laten trekken. Soms wel eens langer. Dan heb ik een crèmespoeling die ook nog eens soms wel 10 minuten in moet laten trekken. Nou ja, en dan even scrubben en dit en dat. Nou, dan ben je zo wel 20 minuten verder, hoor.
0: Ja, maar je woont nog steeds bij ons pap en ons mam thuis.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat als jij ooit het huis gaat verlaten...
1: dan wordt het misschien korter. Ja.
0: Nee, ja, precies. Het wordt A, korter. B, papa en mama kunnen waarschijnlijk echt leuke dingen gaan doen voor die centen. Dat ze,
1: nou, dat kunnen ze sowieso al wel, maar... misschien dat het ooit wel iets korter wordt, de douche-uur. Ja. En jij?
0: Nou, ik ben wel van praktisch douchen. Maar vroeger was het zo dat ik alle dagen douchte. Maar iemand heeft mij gezegd, dermatologisch, je moet ook vooral niet meer alle dagen douchen. Je moet wel jezelf schoon houden. Maar alle dagen douchen schijnt dus ook niet goed te zijn voor je huid, voor je lichaam.
1: Ja, vooral het sop. Dat,
0: ja, precies, ja. Dat soort dingen. Dus, en ik probeer zo min mogelijk met sop te douchen. Dus echt gewoon met hoge drukspuit eigenlijk gewoon alles af te spuiten. Huppakee, klaar. Ja. Maar goed, door de aanhoudende droogte en de groeiende vraag naar drinkwater willen overheden verspilling vooral tegengaan en toekomstige tekorten gaan voorkomen. En het Nederlandse nachtleven staat onder druk. Poppodia zagen het aantal bezoekers van clubnachten vorig jaar met bijna 14% dalen. Volgens de branche kiezen vooral jongeren minder vaak voor een avondje uit en spelen ook de hogere kosten een rol. Meer dan de helft van de poppodia sloot het jaar bovendien af in de rode cijfers. Vind ik best wel jammer. Ik bedoel, als ik ergens destijds het gewoon heel erg naar mijn zin heb gehad, dan was het vooral in het nachtleven. En vooral ook plekken als discotheken of weet ik veel, gewoon leuke uitgaansgelegenheden. Maar dat is allemaal onbetaalbaar geworden.
1: Ja.
0: Ja, ik ga nu dadelijk, maandag op dinsdag ga ik naar Spanje rijden. En dan ben ik daar, woensdag ben ik daar gewoon weer present. Maar als ik daar dus even gezellig met mijn meisje wat ga eten. Nou, als ik 75, 80 euro stuk gooi, dan heb ik echt heel luxe gegeten met z'n tweeën, hè, voor dat geld. Ja. Met z'n tweeën. Nou, ik denk dat je in Nederland...
1: Eet je in Nederland voor één persoon, man.
0: Ja, precies, ja. Net aan, heel krap. Dan moet je vooral oppassen. Ja. Dus ja, weet je, het kan dus wel, om het allemaal wat goedkoper te maken. En dan hoor ik meteen weer mensen roepen, ja, dat kun je dan wel zeggen, maar vergeet niet... Dat er dan ook nog mensen zijn daar met een lagere inkomen en dat soort zaken. Nou goed, er is overal wat voor te zeggen. Maar het is wel lekker als het allemaal wat minder kost. En ik wens iedereen een hele fijne vakantie. Voor het geval je naar Italië, naar Frankrijk of naar Spanje gaat. Of waar dan ook. Laat trouwens even weten. Waar ga je naartoe? Via

0: bij tafels lekker meezingen. En kijk eens even naar de klok, jongens. Oh, hoe laat is het nou? Ja, ja. Hij gaat open, de club.
1: Het is weer 6 uur in de ochtend en dan weet je het wel.
0: Zeker.
1: Er is de Wakkere Mensenclub op Sterren.nl. Laat even van je horen en hou nu toch niet je klep.
0: Zeker niet doen hoor.
1: Pak je telefoon en stuur Marcel een app.
0: Nou ja, Rick mag ook, geen probleem. De aanhef is al Rick, R-I-C-K, voor alle duidelijkheid. Norbert, een hele goede morgen. Hoe gaat het met jou dan deze morgen?
2: Ja, morgen Rick, junior club, gentlemen en alle andere knuitjes. Goedemorgen deze morgen. Alweer de lessen van de week.
0: Lessen?
2: Nog 2 dagen iets werken straks en dan is het alweer tijd voor de zwarte cross.
0: Ja.
2: Maar morgen eerst nog even de voetjes van de vloer. Bij vroeger was alles beter in het zuid. In gezellig dit ding aan. Iedereen, hele fijne werkdag. Om meun nog goed weekend. Fijne vakanties en tot maandag.
0: Ja, oké, hebben we nog berichten gekregen van mensen waar ze naartoe gaan of niet?
3: Ja, daar kunnen we straks wel even doen, want er komt best wel veel binnen inderdaad.
0: Oké, nou goedemorgen. Wie heb jij allemaal?
3: Raymond Hogendoorn heeft nog even een appje ingestuurd, Rick.
0: Oké.
4: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia. We maken er weer een mooie uitzending van, gezellig samen. En fijn weekend iedereen.
0: Ja, maar die gasten zijn er ook heel vroeg bij. Deze berichten zijn al gestuurd om zo'n beetje even naar 4.
3: We hebben soms hele vroege vogels bij zitten. Dave zegt een hele goede morgen, bijna weekend. En dan heerlijk genieten van het... heerlijk genieten van het mooie weer. En speciaal voor Rick een nummertje van de Bukkers, Annie uit de Bochten.
0: Oh, Annie.
3: En een goed weekend.
0: Dat is ook een lekker liedje. Ik hou ervan. Ik ben zo heel erg van Bukkers, kan ik je vertellen. Bertus, goedemorgen. Hoe zie jij erbij?
5: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia. Rick, voor jou de laatste loodjes.
0: Nou.
5: Het was een geweldige week. Ik zou zeggen, piepen de bandjes en weer terug naar het harde.
0: Ja, oké.
5: Voer het hard en gezellig tot de volgende keer. Hey. Ciao, ciao. Gooi normaal op de brein nou. Hoi, hoi.
0: Ik kwam gisteren iemand tegen in het bos, die was zijn hond aan het uitlaten. Die begon ook ineens over feit. Ja, ik heb je vanochtend gehoord bij Sterren. Ik denk bij mezelf, die zender moet toch volgens mij de nummer 1 van Nederland zijn. Maar in alle opzichten, niet alleen vanwege Nederlandstalig.
3: Dat zijn we ook, Rick.
0: Ongelooflijk, man.
3: Normaal, hè?
0: Niet normaal. Harold, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Club van Wakker Mensen. Harold hier, ik zin er weer in. En het is vrijdag. Frikandellen vrijdag. Oh, heerlijk. Ik heb er zin in.
0: Bami schijf.
6: Van weekend gaan we een weekendje Volendam met een vriend. En dan gaan we op de fiets. Gaan we happen en trappen. Kijk maar, dat is hartstikke leuk vast. En Rick... ik moet zeggen, maandag moest ik in Ben, maar je hebt het goed gedaan.
0: Dank je.
6: Van de week. Chapeau. En tot over een week weer, zeg maar. En jongens, jullie allemaal, tot maandag.
0: Nou, mooi. Nu tot over een week, hoor. Hallo. Tot over 4 weken. Hallo.
3: Oh, maar Harold, ja, dat happen en trappen, dat hebben toevallig mijn ouders 2 weken geleden ook gedaan. Dat schijnt best wel leuk te zijn.
0: Ja?
3: Ja.
0: Happen en trappen, zit je dan op zo'n fiets? Dat je dan,
3: Ja, dan moet je gewoon fietsen. En dan ga je bij echt om de zoveel kilometer. Dan stop je bij een restaurantje en dan krijg je een klein hapje. En dan ga je weer door.
0: Lekker, man.
3: Ja, dat schijnt heel leuk te zijn.
0: Okay.
3: En Suzanne zegt, goedemorgen Rick. Het 10 is de vrijdag. Lekker beginnen met Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Lekker nummer hoor. Ja, die gaan we dadelijk even draaien voor jou.
0: Ja, we gaan hem even opzoeken. Komt helemaal voor elkaar. Geen enkel probleem. Jesper, die is er ook. Hallo Jesper.
7: Tinia Clubpie, goedemorgen. Ja mensen, vrijdag is het vandaag de laatste dag van de week knallen. En een hele weekend. Ho! Heb ik daar zin in zeg.
0: Mooi man.
7: Mooi, lekker rondje wezen hobbelen. En nu op weg naar het werk. Mensen, maak er een mooie laatste dag van. Werk ze en ciao.
0: Dat klinkt alsof je bijna klaar bent met je leven. Maak er een mooie laatste dag van. En sterf daarna. Nee. Ik wens nog even te leven. En zeker 4 weken lang volop te genieten. Zaken die met post te maken hebben. Heb jij nog wat zien binnenkomen?
3: Ja, nou post. Ja, Rick of René, die wil ik toch nog even snel nog even benoemen. Want ze zegt, goedemorgen Rick en Tinia. Ik ben er weer bij vandaag. En ik wens jullie voor straks een hele fijne vakantie. En geniet ervan. En Rick, vergeet je om...
0: Nee. Ik wens nog even te leven. En zeker 4 weken lang volop te genieten. Zaken die met post te maken hebben. Heb jij nog wat zien binnenkomen?
3: Ja, nou post. Ja, Rick of René, die wil ik toch nog even snel nog even benoemen. Want ze zegt, goedemorgen Rick en Tinia. Ik ben er weer bij vandaag. En ik wens jullie voor straks een hele fijne vakantie. En geniet ervan. En Rick, vergeet je om 7:30 Jan de Weerman niet.

0: Voor mij, maar Brinkie, kom er maar bij, jongen.
1: Yo, Rick en Tinia. Nou, achter Brinkie schuilt natuurlijk Wim van der Brink.
0: Oh, Wimpie!
1: Als je bij jou voor de deur staat, ga je rechts, tweede straat links en dan de eerste straat rechts. Daar woon ik. We hebben een ander dingetje.
0: Ja.
1: Morgen even terugrun bij ons op dorp.
0: Ja.
1: In een Oldebroek. Maar we hebben chauffeurs tekort. Dus geef je er even snel op en doe lekker mee. Kunnen we Rick mooi wakker maken, want daar komen we ook nog langs. Maak er een mooie dag van. Geniet van het leven, hè. Je bent er maar even.
0: Oké, gelukkig. Ach, heerlijk. Dat zijn van die gasten die ook gewoon bij mij de deur voorbij rijden en dan lekker op de toeter lopen te rammen. Zeg, heb je vanochtend
2: Jij kan nooit rustig in je huis zitten, of wel?
0: Nee, nooit. Heb je vanochtend nog een kusje gegeven aan Bart?
2: Nee. Ja, ik heb alleen gisteren daar geslapen.
0: Oké. Jammer, hè? Maar voor al die mensen die zojuist hun partner gedag hebben gekust, omdat ze heel vroeg moeten...

0: voor deze vroege morgen even heel snel die ene file op pakken op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander. 5 kilometer langzaam aanrijden kost je 5 minuten en dat komt allemaal door een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. Jongens, mag ik even attentie? Wacht even, doe het even helemaal anders. Mag ik heel even attentie? En ook speciaal voor Jan de Weerman. Wat denk je dan dat je vergeten zou, Jan? Hey. Nee, toch? Zo, hè, gelukkig. Ik heb Jan er ook weer bij, mensen. Het weer vandaag.
1: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Oh, wat lekker, man.
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij evengoed mijn held, baal als een stekker.
0: En dan hebben wij de

0: van. Schijnt de zon misschien vandaag.
1: Goedemorgen Rick, goedemorgen Ginia, goedemorgen clubje. Vanochtend is het op de meeste plaatsen de zon er al goed bij, maar er kan ook dichte mist voorkomen in het noorden en het oosten van het land. De wind is zwak en komt uit het oosten. Later klaart het overal op en wordt het 23 tot 30 graden. En de vooruitzichten voor het weekend, zonnig en droog, 27 tot 32 graden. En ik hoorde dat jij al vakantie hebt, Rick.
2: Ja.
1: Weet het niet als Tinia het al heeft.
3: Ook.
1: Maar ik zou zeggen, geniet er in ieder geval van. En hier onze spreuk. Juli met warmste dagen broedt de grootste donderslagen.
2: Oh ja, dan kan het wel eens even tekeer gaan. En dan schrik je af en toe helemaal het leblazerus. Even kijken, dan hebben we ook nog Sander. Die zegt, mijn vakantie wordt 4 dagen de Zwarte Cross. Lekker even terug naar mijn fabrieksinstellingen. Ja, hier toch?
3: Rick, je vergeet nu bijna wel nog iets, hè?
2: Oh nee.
3: De vroege vogel.
2: De vroege vogel. Ja, hoe dom kan je zijn als je de vroege vogel zou vergeten?
3: Hij staat al onder Jan de Weerman.
2: Hij staat al onder
3: Jan. Ik heb hem voor je klaargezet.
2: Oh, zo dom. Het staat zelfs klaar. En zelfs dan vergeet je nog knap op zich, hè?
4: Vroege vogel.
2: Nou, kom maar, Tien.
3: Nou ja, de laatste vroege vogel van deze week. En iedereen die eigenlijk nu luistert en nu al wakker is, die is eigenlijk automatisch vroege vogel. Dus app nu even gauw je voornaam als je zometeen even een uitzending wil doen. En nog even een verzoekje wil doen. En dus ik zou zeggen, ga naar de NPO Luister app en stuur even je voornaam in.
2: Ja, alleen je voornaam.
3: Ja.
2: Nou ja, we zijn allemaal langzaam wakker. Ik ben Rick en wie ben jij?
5: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
2: Ook onze eigen Tinia is al.

0: best, hè? Op zijn Nederlands. Ja, ik had vroeger ook een oom, die heette oom John. Ik moest ook altijd John zeggen en nooit John. Ja, vond hij verschrikkelijk. Dus vandaar dat ik helemaal afgericht ben om te zeggen John West. Klinkt ook heel stoer. Alsof je uit het Wilde Westen komt. Voel je je dan niet, hoor je? Bij Sterren en Elmt. Vroege morgen, het is 11 minuten na 6:30. Goedemorgen. En ja, de nodige mensen laten ook weten wat ze precies allemaal gaan doen. Vandaag, maar ook de komende dagen. Als we vakantie gaan, Johan is erbij, mensen.
1: Een hele goede morgen. Hier is Johan uit Oldebroek. We gaan weer richting Dronten. En ik zou zeggen, iedereen een fijne weekend. En graag een piratenplaatje. En show must go on.
0: Show must go on. Heerlijk.
2: Mika zegt, Rick en Tinia, even de laatste dag voor de vakantie. Ook voor mij. En dan doen we vanavond nog een barbecue op het werk. En dan heb ik lekker 3 weken vakantie. Julian van Rijsdam die zegt, mijn maat hier naast me gaat lekker naar... Ik kan niet meer en ik lekker naar het Croquette de Mar.
0: Heerlijk.
2: Lekker, ja, jongens.
0: Geniet een volle bak.
2: Gerard zegt, wij doen gewoon naar 2 landen met caravan. Denemarken en Friesland.
0: 2 landen ook.
2: En Sander zegt, mijn vakantie wordt 4 dagen lang de Zwarte Cross. Lekker even terug naar de fabrieksinstellingen.
0: Ja, dat klopt. Ja,
2: tot dan, Sander.
0: Jij gaat er ook naartoe, dus jij gaat terug naar je fabrieksinstellingen. Het is een beetje back to your roots, dat is het heel vaak. Maar wat ik wel heel veel merk bij de Zwarte Cross, is ongelooflijk veel mensen vanuit het Westen die komen. Het is ook een heel andere vibe weer. Dat je...
2: Ja, en veel mensen uit Brabant ook.
0: Brabant.
2: En Ricardo zegt, goedemorgen Rick en Tinia. Het is nog even aftellen voor mij. Nog 1,5 week en dan 2 weken naar het Gardameer in Italië. Bella Italia. Ja. Het is elk jaar weer een feest als je daar zowel je vakantie en je Italiaanse familie hebt zitten. Kijk.
0: Al te goed.
2: Herman zegt, goedemorgen Rick en Tinia. Ik ga lekker... Oh, ik heb woensdagavond met mijn collega in Spanje op het terras zitten. Eten en drinken voor 2 personen was €30. Stiek met frietjes. Ja. Nou, die heeft een goedkope plekje dan jij gevonden.
0: Nou ja, goed, het is maar waar je uithangt. Kijk, als je in een toeristenhoek zit, dan betaal je ook toeristenprijzen. Maar als je dorpjes ingaat, nou, dan kan je echt voor heel weinig geld heel veel leuke dingen doen, kan ik je vertellen. Zal ik even Wim doen? Wim van Dam. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rick. Tinia, clubje, Leijen, Gezette, Willem en iedereen die vergeten bent. 64 boterhammetjes.
0: 64.
3: Weekend. Dus vanmiddag weer lekker op een balletje op brood, lekker met mayonaise. Dus iedereen een fijn weekend toe. En de show must go on.
0: Hoi! En de radio staat aan bij hem op de achtergrond. Hoor maar. Lekker, man. Wat ik wel heel opvallend vind, ben jij ook zo'n type eigenlijk? Zo'n ondersmeren, of niet?
2: Wat knoeien bedoel je?
0: Nee, van die mensen die als ze dan iets op brood doen, dus een balletje... Dan moet er van alles overheen.
2: Oh, zo smeer.
0: Of gebakken aardappelen. Nee, mayo moet erbij. Er moet altijd saus bij. Ben jij ook zo'n sausmeisje of niet?
2: Ja, ik ben een appelmoesmeisje.
0: Appelmoesmeisje? Ja. Oké. Okay. Ja, ik vraag me altijd af waarom dat er overheen moet. Maar,
2: dat is bij ons een beetje een familietikje, appelmoes. Ja.
0: Okay. Zijn er misschien nog meer gekke dingen die je eventueel zou willen ondersmeren? Laat het even weten via de NPO Luisteren app. Een balletje is natuurlijk vaak met mayo, maar ik zie echt de meest gekke en wilde combinaties. Maar het lijkt me heel erg leuk om te weten wat jullie er allemaal overheen flikkeren. Dus kom maar.

0: ik weet wel zeker. En dit is er eentje van mijn lijstje der favorieten. Tinia, welke is het geworden?
1: Ja, deze is ingestuurd door Brendan. En die zegt, goedemorgen, ik wil vandaag voor de drukstrek graag Stille Willy horen van de BB-band.
0: En dat doen we speciaal voor...
1: de Showfies.

0: Ga maar door, meisje. Corrie Konings hoorde je en haar nieuwe. Lekker liedje, hoor. Ik zit even te kijken, maar ik had net wat mensen paraat staan die wat zaken op hun eten mikken. De ene was appelmoes en de andere iets anders, een andere substantie.
1: Oh ja, Dekkertje zegt morgen ricketines, leverworst met joppiesaus op rood.
0: Dat! Leverworst met joppiesaus. Verder alles goed. Heb je daar een beeld bij? Of,
1: Nou ja, het kan lekker zijn, denk ik. Ja, ik ben niet zo fan van joppiesaus, maar... Nee,
0: ja, en ook niet van leverworst, maar goed...
1: Dat is op zich wel lekker.
0: Dat vind je wel lekker, ja, prima. Zeg...

0: Ja, we hebben vandaag Joran aan de lijn en hij komt uit of van het Loo. Ik weet niet hoe je het zegt. En hij is loodgieter.
1: Hij is van op het Loo, ja. Ja. Goedemorgen, Joran. Joran!
2: Goedemorgen.
1: Zo, moet je nog even aangezet worden of zo? Zit er een knopje bij jou achter op je rug?
2: Ja.
1: Jij komt van het Loo?
2: Yes, klopt. Ja,
1: gemeente Oldebroek, hè?
2: Yes, dichtbij, hè?
1: Ja, dat dacht ik. Ja, dan ben je of strater of hekwerker zitten.
2: Nou, dat wel weer niet.
1: Oh, maar meestal
2: loodgieter.
1: Al die Oh, loodgieter!
0: Ja, dat zeg ik net, Rick.
1: Ja, maar mij niet uit. De meeste gasten die van het Loo komen, die zijn namelijk straten. Of,
0: oh, jij is het zo?
1: Ja.
2: Ja, de meeste wel, ja.
1: Ja, zie je? Ik heb gelijk. Dan kom je onder andere bij Bijenman en zo. En dat soort mensen kom je terecht, hè?
2: Wat zei je?
1: Ja, laat me zitten. Ik vind dat wel prima. Wat ga je vandaag loodgieten, Joran?
2: Wij hebben vandaag een fundering moeten we leggen in Assen.
1: In Assen? Zo, oh, yes. Dus je zit die 28 af te rachen?
2: Ja, die is aardig kapot, ja.
1: Oké. Okay. Heel veel succes dan daarmee. Hoe laat was je vanochtend op?
2: De wekker ging om 5 uur.
1: De wekker ging om 5 uur? Oh, dan zijn ze nog mild geweest voor je. Bij mij ging die om 4:15, kan ik je vertellen. Dus dan ben je wel een vroege vogel. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk geen maatstaf, zowel tieners als ik niet. Maar jij wel, 5 uur lijkt me redelijk goed. En hoe laat begint voor jou het weekend?
2: Ik hoop
1: zo
2: snel mogelijk.
1: Ben je er zo aan toe als wij?
2: Ja, echt wel.
1: Echt wel, hè? Nou goed. Hou elkaar vast, dan komt het goed. Welke plaat mag ik voor je draaien om een beetje wakker te blijven?
2: Baco en Monaco, alsjeblieft.
1: Ik was er al bang voor. Komt van het Loo, dus zuip is al die. Oké, Joran, dankjewel, hè.
2: Hoi.
1: Hoi. De Baco.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Steeds dichter bij het weekend.
3: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
5: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
3: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
6: Hoppa!
3: Dit was het NOS Journaal.
6: Prima! Je hoort dat ook het nieuwslezen van dienst het ook lastig heeft met het feit dat het nog maar 1 dag is die verwijderd is van het weekend. En voor ons is ook 1 dag verwijderd van uiteindelijk de vakantie. Ik wil blije gezichten zien. Jongens, zit misschien nu lekker in je busje onderweg naar je werk en moet je ergens om 7:30 gaan beginnen. En die blije bekkies die wil ik graag zien. Maar ook als er eentje achterin ligt met zijn bakkers wijd open en zijn broodtrommeltje naast hem, maak er eens een foto van. Ja, de wet op privacy, die geloof ik allemaal wel. Dus gewoon foto's maken, even allemaal blije gezichten onderweg naar het weekend. Dat lijkt me hartstikke leuk. Stuur ze door via de NPO Luister-app. Kom maar door met jullie blije bekkies. Of anders met die bekkies die achterin een beetje uitgeteld zijn. Dat is vaak, hè? Kijk je wel eens in zo'n busje of niet, Tinus?
7: Nee, eigenlijk niet.
6: Nee? Ik kijk heel vaak in zo'n busje. Dan zie je er vaak eentje zo een beetje bewaasd zo tegen het raam aan liggen. Dat je bij jezelf denkt zo... Die heeft echt heel veel moeite om deze laatste...
7: Lijkt me wel heerlijk als je nog even een stukje moet rijden... en ja. Jij hoeft niet te rijden en de rest en iemand anders wel... en dan kan je lekker even chillen, Billy.
6: Maar de chauffeur krijgt er wel voor betaald... dus die kan het weekend weer meer drinken. Dus dat is natuurlijk ook...
7: Weet ik niet of dat hij er meer voor betaald
6: krijgt. Ja, die krijgt er meer voor betaald. Wat dacht jij dan? Kijk even naar de weg. A4, de weg Den Haag richting Rotterdam... tussen Rijswijk en Delft. Daar staat momenteel 4 kilometer file. Doe je 3 minuten over, staat een kapotte auto. Nou, ik zou zeggen, rijd eromheen. A16, daar richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en het knooppunt de Brechtseplein. Daar staat op dit moment 3 minuten vertraging over een afstand van 3 kilometer. Dus dat rijdt lekker door. Dat zijn wegwerkzaamheden die staan op de A20 en daarom sta je op de A16 even vast. Ja, je moet er toch op kunnen aansluiten en ik ga ervan uit dat het daar redelijk in de buurt is. Uurtje nummer 2. Wat gaan we zo meteen allemaal doen?
7: We hebben zo meteen weer de battle.
6: De battle.
7: En jij hebt een goed liedje, maar ik ook vandaag. En je hebt eindelijk een keer naar me geluisterd. En we hebben dadelijk na 7:30 hebben nog even Juri met de Film & City tips voor je weekend.
6: Maar je gaat me nou nog niet vertellen dat omdat ik naar jou geluisterd heb, ik straks ga winnen van jou.
7: Ik heb nu ook een heel goed liedje, dus ja, ik weet het nog niet.
6: Oké, we gaan het meemaken.
1: Marcel de Vries.
6: Nee, het is Rick van Veldhuizen, maar

0: foto's binnen van mensen die lekker met z'n allen bezig zijn om de laatste dag naar klus toe te gaan. Heb jij ze ook bij je of niet?
1: Jazeker, nou,
0: ik zie
1: zeer.
0: Doe jij eens even op, vind ik wel leuk. Als jij eens even...
1: Nou ja, Harold stuurt een leuke foto. Hij heeft even zijn clownsneus even opgezet. Carlo de Trucker stuurt even een leuke vrolijke foto dat hij lekker aan het rijden is. Moreno stuurt dat hij onderweg is naar een klusje in Oosterbeek.
0: Klinkt als Spaans.
1: Jazeker, en Tamara die heeft vandaag een feestje in de bus, in de taxibus. Dus die heeft allemaal slingers opgehangen. Kijk, dat ziet er gezellig uit. En Marcel doet nog een leuk verzoekje. Die zegt, goedemorgen Rick en Tine. Ze zijn erbij, ondanks dat het de eerste dag van de vakantie is aangebroken. Nou, jeetje, en dan zo vroeg al wakker.
0: Nou.
1: Hij zegt, draai maar even lekker de heino's met lieve lieveling of heuken in de tent. Groetjes uit Vroomshoop. Nou, dat is sowieso, kunnen we wel even iets van de heino's doen deze
0: heino's
1: ochtend.
0: Heino's is altijd goed. Altijd lekker. Lieve lieveling, zegt hij. Nou, dan kunnen we toch even kijken of we dat zo meteen even kunnen fixen voor hem. Moet geen probleem zijn, lieve luisteraars. Wat ik ook wel leuk vind, is dat je het gevoel hebt dat sommige mensen... Je had net die Moreno, had je. En die heeft ook een beetje een Spaanse uiterlijk. En Moreno betekent bruin. Dus ja, volgens mij zitten daar gewoon... dat kan niet anders dan een Spanjaard zijn of iets wat daarop lijkt. Dat er gewoon mensen zijn die dan zeg maar van origine niet hier vandaan komen... en toch luisteren naar SterrenNL. Dat lijkt me het allerleukste.
1: Deze is ook nog wel leuk. Jesper die stuurt een selfie met een knuffelbeer in zijn bus.
0: Leuk.
1: Met het hoedje van Imanzi op de kop van de knuffel.
0: Ja, dat is toch echt grappig. Maar goed, mocht jij bijvoorbeeld nooit in Nederland geboren zijn... maar woon je hier al jaren en zit je ook in zo'n bus... en luister je wel naar SterrenNL, maak je gerust bekend. Ja, ik vind dat leuk gewoon. Mensen die dan met een redelijk accent ook een plaat aanvragen... die gewoon Nederlandstalig is, daar hou ik van. Dan, de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse sluit niet uit... dat het evenement in de toekomst op een ander moment van het jaar zal worden gehouden. Door de steeds warmere zomers wordt gekeken naar de gevolgen van klimaatverandering. Oh, toe jongens. Voorlopig blijft de Vierdaagse gewoon in juli. Nou, dat lijkt me toch wel. Sommige dingen zijn zo vast in het leven. Maar bij extreme hitte kunnen maatregelen worden genomen... zoals kortere routes of extra waterpunten. Ja, oké, dat laatste, dat snap ik, maar... zo jammer als tradities verdwijnen. Ik heb er altijd moeite mee. Jij ook of niet?
1: Nou ja, op zich zou ik het niet gek vinden voor de mensen die heel graag aan mee willen doen, maar het gewoon te warm voor is, zeg maar.
0: Ja, maar die lopen ook vaak uit traditie, dat denk ik, ja. Weet
1: ja,
0: je...
1: maar ja, als het 35 graden is, Rick, of 37 graden, dan is het voor niemand leuk.
0: Nee?
1: Hoe leuk je dit de Vierdaagse ook vindt.
0: Oké. Okay. Goed zo, ruim 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de politie kampt met een gezagsprobleem. Dat blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland. Het Hart van Nederland panel heeft zich daarvoor uitgesproken. Daarnaast vindt 87% dat de politie harder moet gaan optreden tegen overtredingen en misdrijven. De peiling volgde op recente ongeregeldheden na WK-wedstrijden... waarbij de politie op meerdere plekken moest ingrijpen. En dan... Ik heb het niet over muggen, maar over dat andere ding wat heel erg irritant is. Het wespenseizoen is dit jaar vroeg begonnen. Door het warme weer zijn de koninginnen eerder actief geworden... en daardoor groeien de nesten sneller dan normaal. En de ongedierte bestrijders merken dat meteen. Ze krijgen momenteel veel meer meldingen van wespennesten... en verwachten dat de overlast de komende week wel verder zal gaan toenemen.
1: Nou, dat wordt binnenzitten. Ja, ik ben echt voor één ding bang in het leven... Nou, een paar meer, maar dit is wel mijn grootste angst en dat is wespen.
0: Ja, ik sla ze echt heel hard.
1: Nou ja, ik durf dat niet eens. Ik ren er voor weg. Ja, echt. Als ik op het terras zit ook, ja, ik gil het uit. Ik ben er zo bang voor.
0: Echt waar?
1: Ik vind het echt vreselijke beesten. Ik kan er soms gewoon echt de hele dag van binnen zitten als ik er echt heel erg last van heb.
0: Ja, als ik door een wesp word gestoken, dan is het ook even klaar met mij.
1: Nou, dat is bij mij dus gelukkig nog nooit gebeurd.
0: Bij mij wel.
1: En dat wil ik dus ook voor de rest van mijn leven nog nooit... wil ik gewoon nooit laten gebeuren.
0: Krijg ik een hele bijzondere allergische reactie. Dus,
1: Dat is niet goed.
0: Nee, dat is zeker niet goed, kan ik je vertellen. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je erbij bent. En laat op deze laatste dag van de week... en misschien wel de laatste dag van jouw werkperiode... laat even wat van je horen via de NPO. Even kijken. Ben ik hem kwijt. De app van NPO. Help me dan even.
1: Ja, ik laat jou even...
0: NPO app. Nou, de NPO app.
1: NPO luister app,
0: Rick. Dat was hem. Goed. ja, dan krijg je ervan. Ja, de temperatuur is hier ook een beetje debiel. We zitten hier in zo'n 25 graden, dus mijn hersenen willen ook niet meer heel erg aanslaan, kan ik je vertellen. Het is 14 voor 7:30. Goedemorgen! Oh, wat fijn om jou erbij te hebben. En nogmaals, laat iets van je horen. Vinden we leuk. Zometeen hier de Heino's.

0: Dat voor Gerard Joling belangrijk was dat het af en toe heel even gezellig was en dan weer doei. Maar niet voor één keer. Hij denkt daar duidelijk anders over. Tinus.
1: Ja.
0: De afgelopen week ben ik iedere keer volle bak op mijn smoel gegaan. Ben jij iedere keer de winnaar geworden van The Battle. En dat zit me toch niet lekker. Want ik vind het allemaal leuk, ik gun je van alles, dat begrijp je. Dat vind ik allemaal geen probleem. En je zit ook weer te kijken naar het scorebordje en je ziet er weer staan 4 keer je naam, Tinia.
1: Nou ja, ik zit eigenlijk op te wachten dat ik vandaag voor de 5e keer mijn naam op kan schrijven.
0: Zit je zo in de wedstrijd?
1: Ja.
0: Mooi. Elke

0: En hij staat al online.
1: Ja, ik moet zeggen, je hebt vandaag wel een goed liedje. Dus het kan nog spannend worden. Maar okay. Ja, ik heb wel een, ik heb een koning ingezet.
0: De koning zelfs?
1: De koning. En daar meestal win je daar wel mee. Ook met een kaartspel misschien nog wel eens. Dus okay. Ja, de koning der piraten. En dat is natuurlijk Jannes. En daar heb ik vandaag gekozen voor Eleonora. Hey.

0: Kom daar maar eens van terug, Tinus.
1: Ik zeg ook heel eerlijk, je hebt een goed liedje. Je hebt eindelijk een keer geluisterd, laat ik het zo zeggen.
0: Ze gaat het zo meteen ook zodanig verkopen, hè? Als ik win met deurdronden, zegt ze... Ja, komt dat je naar mij hebt geluisterd natuurlijk.
1: Nou ja, je zit nu eigenlijk een beetje op het rechte pad. Alleen ja, het is een beetje jammer dat het nu de laatste dag van de week is.
0: Dan kan ik toch even 4 weken over nadenken.
1: Ja, dat moet je sowieso doen, ja.
0: Heel goed over nadenken, over alles wat je gedaan hebt. Mijn vraag aan jou is, ben jij voor team Tinia? Dan kies jij voor... Eleonora van Jannes. Of kies je voor deurdonderen? Ook voor al die mensen die met het oog op de Zwarte Cross... natuurlijk alvast een kant op willen met hun leven. En dan kies je voor de plaat van Normaal. En dan ben je bij team Rick. Ga even naar de NPO Luisterapp. Ik heb hem weer. NPO Luisterapp.
1: En het kanaal van?
0: Sterren.nl.
1: Goed zo.
0: Ja. Overigens, dat is ook weer even iets. Gooi die ingewikkelde dreutel eens even trouwens. Zo, klaar. Gisteren... Nee, maar gisteren belde een van onze kinderen op. En die luistert altijd Sterren.nl.
1: Heel goed.
0: Dus die zei al... Jeetje, moet ik dan ook nog een keertje naar je gaan zitten luisteren... als ik gewoon in de auto zit? Ik bedoel, je achtervolgt me, zei hij. Ik zeg, maar ga toch maar luisteren. Dus van de week vroeg mijn vrouw aan een van onze kinderen... En, wat vond je ervan? En dan begint hij allemaal te noemen waar jij mij iedere keer voor hebt... keihard hebt aangepakt. Dus ik had op de eerste dag, zei ik... terwijl ik me had voorgenomen het niet te doen. Ik zei bij de eerste dag, zei ik, sterren.nl. En meteen, paats, kregen we hem direct om.
1: Ja, maar sorry, maar echt, dat is, er staat hier echt nog net niet
0: de doodschap
1: op.
0: Nee, maar goed, ik had het me voorgenomen. Ik wist gewoon dat het niet mocht. Maar toch, ja, omdat dat NL erachter komt... ben je gauw geneigd om dat .nl.
1: Dat mag alleen als je zegt, als je de website wil benoemen, Rick.
0: Ja, ik weet het. En ik kreeg daar om befalie. En dat denk ik mezelf, en van mijn kinderen... En van 10 jaar. Nee, gezellig zo. Gezellig zo. Dus weet je, ik heb momenteel echt een heel moeilijk leven.
1: Het is wel goed, hè, daar ik even.

0: Touché. Lekker, man. Ja, het is een beetje anders dan Guus Meeuwis in Brabant, maar ja. Ik zag hem van de week ook lopen, volgens mij, bij het muziekfeest op het plein.
1: Guus Meeuwis?
0: Nee, deze gast.
1: René Schuurmans. Oh, ja, zeker. Ja, die was er ook. Ja.
0: Die gozer die moet toch ondertussen ook al 95 zijn? Maar die ziet eruit alsof hij 35 is.
1: Het ziet eruit dat hij ziet er nog steeds hetzelfde uit als 20 jaar geleden.
0: Ongelooflijk, ja. Jongen. Wat is die goed gekozen?
1: Wat zijn geheim is, daar probeer ik nog steeds achter te komen.
0: Precies. Kijk even naar de weg en zien problemen. Zag hem even verversen, anders krijg je misschien de oude info. Nee, dit is nog steeds de goede. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Delft. Daar staat momenteel 5 kilometer langzaam aan. Rijdend verkeer kost je een half uurtje. Komt door het ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Je moet omrijden via de A13. Dat is een opdracht. En dan hebben we de A16. Dat is de weg vanuit Breda richting Rotterdam. Maar meer Rotterdam dan Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander. Daar staat 7 minuten vertraging. En dat over een afstand van 4 kilometer. Er zijn bergingswerkzaamheden. En de rechter rijstrook is daar dicht. Ja, de battle. Die gaat lekker. We zitten elkaar lekker op de huid, Tinus.
1: Zeker weten, de strijd is nog niet gestreden. En dat is pas voor het eerst deze week.
0: Ja, daarvoor was het een soort van afgetekend succes. Iedere keer voor 10 jaar. Want dat was gewoon belachelijk hoe verschrikkelijk ik heb verloren. Gisteren kwam ik aardig in de richting, maar het was het nog niet. Maar vandaag kan het nog wel spannend worden. Welke gaat het worden? Eleonora van Jannes, een echte piratenplot. Of Team Rick, wordt het normaal een deur donderen? Dat met een knipoog naar de Zwarte Cross. Maar ja, dat is muziek die daar toch wel heel erg thuis hoort. Welke hoor je het liefst? Laat het even weten. Zometeen ook nog even gaan wij de films doornemen. Samen met Jury.
1: Ja.
0: En dat is iedere vrijdag. Dan kun je even aanschuiven. En dan weet je tenminste wat je eventueel zou kunnen boeken voor dit komend weekend in de bioscoop. Hoe dan ook, jij luistert naar Sterren NL. Mocht je ons willen bereiken, dat kan allemaal via de NPO luisterapp. Zowel voor het stemmen voor de battle, als voor allemaal leuke foto's van hoe jullie er momenteel lekker bij zitten.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: En de zomer gaat dit weekend echt helemaal.

0: niet zeggen hoe het ervoor staat, want dat zou niet leuk zijn natuurlijk. Maar het is wel spannend. Heb jij zoiets van, ik wil mijn keuze doordrukken. Laat het even weten. Team Tinia kiest voor Jannes en Eleonora. En team Rick kiest voor deurdonderen.
1: Misschien
0: van...
1: moet je ze nog even laten horen, Rick. Dat helpt misschien nog wel even.
0: Ja, maak het even ingewikkeld voor me. Nou goed.
1: Ik laat jou nog even lekker zweten vandaag.
0: Ja, dat merk ik. Je gaat lekker met dat soort gekkigheid. Goed, dan is dit de plaat waar het om gaat bij Tinus. Hoeft niet per se. Nee. Eleonora. Of je deze? Ah, dit is toch Zwarte Cross, man? Hey. Is te gek, hè? Normaal. Laat mij even weten welke moet het gaan worden. Ik ben benieuwd waar jullie keuze gaat liggen. Waar jullie loyaliteit ook ligt. Ligt dat bij Tinus of ligt dat bij mij? Via de NPO luisterapp kan je nog doorgeven. We zitten elkaar echt heel erg dicht op de hielen. Dan kijken we toch nog even naar wat andere zaken die er altijd op vrijdag spelen hier bij Sterren NL. Want de vrijdag is namelijk aangebroken, het weekend staat voor de deur. En dat betekent tijd om op de bank of in de bioscoop te duiken en een goede film of serie te gaan kijken. Maar waar moet je nou naar kijken? Gelukkig hebben we de oplossing, want we bellen film- en seriedeskundige Juri den Dekker. Hij weet precies waar je moet zijn, wat je moet zien, welke films en series er momenteel trending zijn en wat je beter kunt skippen.
2: My mom always said life was like a box of chocolates.
3: How about a magic trick?
2: I'll be back.
4: Good morning, Vietnam!
5: Films and series. Met Juri den Dekker.
0: Ja, goedemorgen, Juri. Wat heb je vandaag voor ons?
6: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. Mijn filmtip van deze week is Run, nu te zien op Netflix. Deze spannende thriller gaat over een tiener die al haar hele leven wordt verzorgd door haar moeder. Maar langzaam begint ze te twijfelen of alles wel echt is zoals het lijkt. Vanaf dat moment wordt de spanning steeds verder opgebouwd. Run is een film met veel verrassingen en een hoog tempo, waardoor je tot de laatste minuut blijft kijken. Voor de serieliefhebbers is er The Count of Monte Cristo, te zien op NLZiet. Deze nieuwe serie is gebaseerd op het beroemde boek van Alexander Dumas. Je volgt Edmund, die na een groot onrecht alles kwijtraakt. Jaren later krijgt hij de kans om terug te keren en zijn leven weer op te bouwen. Het is een meeslepend verhaal vol avontuur, liefde, verraad en wraak, met prachtige beelden en sterke acteerprestaties. In de bioscoop draait Vaiana. In deze nieuwe live-action versie ga je opnieuw mee op avontuur met Vaiana, die samen met de halfgod Moi een gevaarlijke reis over de oceaan maakt. De bekende muziek, het mooie verhaal en de indrukwekkende beelden maken dit een leuke film voor het hele gezin. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Dankjewel Juri en jou ook een heel fijn weekend. En mocht je meer tips willen hebben van Juri, dan moet je even zijn Instagram kanaal volgen. Dat is @JuriDenDekker. @JuriDenDekker. Nou, dan kan je de keuze maken. Ja, of anders, via het gewoon in de kroeg als een avond die je meteen...

0: Ik zit hier te kijken naar de berichten die binnenkomen. Kimberly uit het Brabantse Os, die zegt team Tinia natuurlijk. We gaan voor de meiden.
1: Ja, ja, zo kan je ook stemmen inderdaad. Ja,
2: sorry.
1: Ja.
0: Nee, maar als dit een criterium gaat worden, dat we voor de meiden kiezen...
1: Het gaat natuurlijk om de liedjes, maar ja, je kan natuurlijk ook stemmen natuurlijk. Ja, voor jouw favoriete team. Ja, dat kan zeker.
0: U kunt kiezen nu nog Eleonora van Jannes van Team Tinia.
1: Dat is een beetje te veel voor je, Rick.
0: Nou ja, momenteel wel, ja, met deze temperatuur die hier heerst. En deurdonderen van normaal, dat is Team Rick. Het zit echt zo close op elkaar... dat als je je punt nog wil drukken, dan moet je verdomd snel zijn. Hoppa!

0: de battle is een tijdje al aan.
1: En... ik vind jou dat die geen camera's hangen, want je had echt net jouw gezicht voor te zien toen jij de uitslag zag van de battle.
0: Ik haat je. Oh, man.
1: Nou, ik moet zeggen, het heeft er nooit deze week dicht bij elkaar gezeten als vandaag. Dus je hebt vandaag eigenlijk een keer een goede battle gespeeld. Want je hebt nu echt wel een liedje wat onze luisteraars echt ontzettend leuk vinden.
0: Maar niet gewonnen!
1: Nee, want ja, Jannes vinden onze luisteraars ook heel erg leuk. En ja, het is gewoon de koning, dat blijkt maar weer. En ook de koning van deze battle. Want met 51% van de stem, dus dat is wel kantje boord, moet ik zeggen. Heeft Jannes gewonnen namens Team Tinia.
0: Dus dan ben jij de koningin van de battle?
1: Voor deze week zeker weten, ja.
0: 5 keer. Een clean strike, zoals ze dat noemen.
1: Dat komt niet vaak voor, moet ik zeggen.
0: 51% van de stemmen, waar gaat het over? Heb jij hem toevallig ergens halverwege gestopt? Dat je zoiets had van...
1: Nee, ik heb niks gedaan.
0: Je hebt het echt ver gespeeld?
1: Ja, ik heb hartstikke eerlijk gespeeld.
0: Nou.
1: Wie weet leer je wat van voor dadelijk in augustus... als je weer 3 weken
0: Ik heb op mijn huiswerk wel helemaal gek. Nou goed. Tinus, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ze weet ook precies welke plaatjes precies prikken daar bij de luisteraars van Ster.nl. En ik loop natuurlijk heel erg te zoeken en te zwoegen vooral. Maar goed, 49% is niet slecht, maar nog steeds.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Een halve minuut na 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
5: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
6: Echt jammer, man.
5: En nu?
7: Nu gaan we redden.
5: Nee, joh. Echt?
7: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
3: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, ik weet dat het jou helemaal niks uitmaakt, Tinus, maar voetbal. Maar toch ergens had ik gehoopt dat Marokko zou winnen. Al was het alleen maar om het feit dat ik dinsdag de hele dag door Frankrijk heen moet rijden. En ik teleurgestelde gezichten had willen zien. Maar goed, dat gaat hem dus niet worden.
9: Ja, jammer de bammer.
8: Ja, dat toch. Wat heeft Norbert nou weer gedaan?
9: Ja, Norbert die heeft even... Ik hoop dat hij nu inmiddels wel weer sterren aan heeft staan. Maar Norbert is even naar streamingdienst gedaan om alsnog normaal te luisteren.
8: Kijk, dat breng jij nou teweeg, hè? Dat gewoon mensen weggaan.
9: Ja, maar ja, toch hebben meerdere mensen voor Jannes gekozen, Rick. Ja,
8: zo jammer.
9: It is what it is.
8: Ja, goede teksten op een zender waar Nederlandstalige muziek wordt gebruikt. It is what it is.
9: Mensen die hiernaar luisteren kunnen ook wel een beetje Engels, hoor ik.
8: Toch wel? Maar goed, ik denk, doe alles wel all Dutch. Maar goed, we kijken even naar de weg. Oh, het was steeds rustig, jongens. A16 Breda richting Rotterdam, de enige file. Die staat tussen Rotterdam-Kralingen en het knooppunt Terbergseplein. Daar staat momenteel 3 kilometer langzaamaan rijdend verkeer. Ja, binnen 10 minuten ben je daar voorbij, dus maak je geen zorgen. Zometeen dan gaan we het roulettebakje erbij pakken. Want de 06-roulette komt er dan.
1: Rick van Veldhuizen.
8: Oui. C'est mon nom. Daar doet toch een beetje Frans erbij. Ook...

0: Henkie Dissel. En één bom. Dat is een andere bom dan die van Doe Maar. Maar wel een lekkere bom. Het is vandaag vrijdag 10 juli 2026. Zometeen over een uur hebben wij de Super Vrijdag Mix. Kijk jij daar zo naar uit, of niet?
1: Oh, ik vind het wel gezellig even.
0: Altijd gezellig. Ja, even 10 minuten.
1: En ik kijk vooral uit naar over 2 uur.
0: Ja, vooral het moment dat we even het pand kunnen verlaten. Niet omdat we hekel hebben aan ons werk, maar waarom wel?
1: Ik ga lekker mijn vakantie vandaag.
0: Ja, ik ook.
1: En daar was ik al eventjes aan toe, eigenlijk eerlijk gezegd.
0: Volgende week rond deze tijd. Dan word ik wakker al gewoon op een. Ben ik al een paar dagen wakker geworden op een plek waar ik het liefste ben.
1: Nou ja, ik heb volgende week op dit tijdstip op een plek waar ik dan op dat moment niet zo graag wil zijn, denk ik. Want dan ben ik misschien nog wel wakker, denk ik. Want dan slaap ik op de Zwarte Cross Camping. Daar slaap je eigenlijk maar niet omdat het alleen maar lawaai is. Nee, eigenlijk is het wel heel gezellig.
0: Met wie ga je eigenlijk?
1: Ik ga met mijn vriend, we samen caravan en met zijn vrienden.
0: Moeten we nog in de zijwanden kijken wat er allemaal in verstopt zit? Of valt wel mee bij jullie?
1: Dat valt wel mee.
0: Ja. Oké. Okay. Volgens mij gaat er geen voertuig daar naar binnen zonder dat er een dubbele bodem of een dubbele plek zit waar allerlei spullen kunnen worden verstopt.
1: Ja, klopt. Dat probeer je toch altijd maar eens een keer. Maar ja, 9 van 10 keer wordt het gewoon gevonden. Dus ja, dat is een beetje jammer daar. Maar goed,
0: ja, maar het kost
1: op zich ook alweer bij. Ja, het kost een vermogen, die Zwarte Cross. Echt
0: nou, echt waar.
1: Maar ja, het is ook alweer leuk.
0: Het is absoluut leuk. Het is heel erg leuk zelfs. Hey jongens, veel voetgangers die voelen zich momenteel onveilig bij de verkeerslichten. Even kijken. Ja, ik heb hem hier. Ook als die volgens de richtlijnen veilig zijn afgesteld. Verkeerexperts leggen uit dat er een verschil is tussen de werkelijke verkeersveiligheid en hoe veilig mensen een situatie ervaren. Gemeenten zoeken daarom naar oplossingen zoals lange groen voor ouderen of verkeerslichten die minder stress veroorzaken tijdens het oversteken.
1: Vind dat tik, tik, tik, tik, tik. Dat ook bij die voetgangers oversteken. Daar krijg ik zo paniek van. Ja, zo. Want op een gegeven moment dan hoor je hem harder gaan. Op een gegeven moment gaat het tikje steeds sneller. En dan denk ik, ik moet doorlopen.
0: Bloed de vuist voor ervan.
1: Niet maar normaal.
0: Ik weet nog dat mijn kinderen klein waren. En dat ik dan met hen aan de hand de stad inging. Want bij ons hebben we dat soort dingen niet. Die gekkigheid. En dan gingen we de stad in. En dan hoorden ze zo'n tik, tik, tik, tik. En dan zeiden ze, papa, wat is dat? Ik zeg, dat is een meneer, die geeft aan dat wij mogen weglopen. Die zit onderin, zit hij te tikken tegen het paaltje aan. Dus nou mag je doorlopen. En dan hoor je, en nou wordt hij heel erg nerveus. En dan gingen de kinderen ook automatisch meteen harder lopen. Maar die hebben echt jarenlang geloofd dat er onder die stoplichten, of verkeerslichten, zo je wilt, dat daar gewoon mensen zaten die tegen de paal aan tikken waren.
1: Dus, het
0: is toch heel
1: wat flauw zeg.
0: Ja, heel flauw, maar ja, je kunt kinderen heel mooi dat soort dingen laten geloven. En ja, ik vind niks mooier dan de oprechtheid van kinderen die gewoon in dingen geloven waarvan wij zoiets hebben. Ja, ben je wel goed bij je pa, zei. Nederlandse wolven doden gemiddeld meer landbouwhuisdieren dan wolven. En landbouwhuisdieren bedoelen we schapen en geiten en dat soort dingen. Dan in andere Europese landen. Volgens onderzoek van Wageningen Universiteit, de WUR, komt dat neer op ongeveer 25 dieren per wolf per jaar. Staatssecretaris Erkes, Silvio Erkes, die wil daarom samen met Duitsland kijken naar een gezamenlijke aanpak om de wolvenpopulatie beter te kunnen beheren en de aanvallen op vee te kunnen verminderen. Van de week heb ik jou een filmpje laten zien van een vriend van mij. Die woont, ik denk, een slordige 1,5 kilometer van mij vandaan. Die woont nog meer in de bossen dan ik. En je hebt gezien wat hij...
1: Ja, die had gewoon een hele roebel in zijn achtertuin lopen, joh. Maar ik weet het, wat eng zeg.
0: Ja, dat is ook heel... Maar het vervelende ervan is dat mensen in het Westen niet snappen wat er aan de hand is. Kijk, ik heb twee kokkerspaniels. En die zijn een beetje eigenwijs, een beetje dom. Als die een wolf zien, gaan ze erop af en denken ze... Hey!
1: Oh, gezellig, ja.
0: Gezellig. Maar ja, goed, het is één hap, het is weg met mondje. En dan is het klaar. Dus ik vind het altijd heel lastig om dit soort dingen te moeten zien en te aanvaarden.
1: Maar durf jij dan wel door het bos te lopen met die honden dan?
0: Nou, ik heb wel altijd een stuk hout in mijn handen, ja. Ik zorg wel dat ik alvast wat heb om eventueel toe te kunnen slaan. Want ja, ze zitten vlak achter mijn huis. Zitten ze. Ik heb al een keer dat ik s'nachts daar liep. En dan zie je zo'n beest staan. Ik heb ook vaak die grote pootafdrukken gezien.
1: Oh, ja.
0: Dat je erbij zelf denkt, nou, dat is niet zeg maar van een hertje. Echt zo'n... En ik ben ooit een keer mijn huis uitgelopen. Ik ging s'nachts om 2:30 de honden uitlaten. Ik ben een nachtmens. Leuk hè, dat ik in de ochtend zit. En ik deed de voordeur open. En dan denk ik, wat hoor ik toch? Dan hoor je echt dit. Moet je even luisteren. Dus ik denk, wat is dat, joh? En dat was op het asfalt. Het was echt gewoon kabaal op het asfalt. Maar het was natuurlijk stil, het was midden in de nacht. Maar er was dus een wolf die gewoon rustig langs bij een huis liep. En toen hij mij zag, ging hij een stuk harder. Was hij eens, woest, is hij weg. Maar het was een kalf, zo'n beest. Het is echt groot, kan ik je vertellen. Nou, ja, daar schrik je echt wel van.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. Lijkt me enorm eng. Nou, ook voor je hondjes.
0: Zeker. En ik geloof maar dat hij een hout in zijn nek krijgt als hij aan mijn honden komt. Wie dit weekend in Nijmegen is, kan gratis een ijsje halen in de Mariekenstraat. Op zaterdag tussen 2 en 4 deelt een ijskarretje daar gratis bolletjes schepijs uit. Bezoekers kunnen kiezen uit vanille, stracciatella of aardbeien. De actie maakt deel uit van de verrassingscampagne Marieken Verrast. Oké. Okay. Maar als dat op is, wat dan?
1: Ik heb geen idee, maar ik las in de krant. Ik denk, nou, mochten er mensen zijn die in Nijmegen zijn dit weekend, dan kun je in ieder geval lekker gratis ijsje halen.
0: Lijkt me lekker. Nou, mensen, dan gaan we dan.

0: Nassau.
1: Ik kan je toch ook niks meer voorstellen dat die gozer er niet meer is. Het is, was altijd zo'n leuke vent om tegen te komen, René Karst, kan ik je vertellen. Het lag ook tijdens de coronaperiode op zijn buik in het ziekenhuis. Had het ook wat dat betreft heel erg zwaar. Ik weet nog wel dat Erika, zijn zus, daar zich zorgen over maakte. En ineens is hij er gewoon niet meer na de coronaperiode. Ik blijf dat gewoon echt heel erg lastig vinden om dat te geloven. Maar zijn muziek blijft altijd vrolijk, blijft altijd leuk. Dus de herinnering aan hem zal altijd een vrolijke blijven. Dat vind ik alweer heel mooi. Vandaag het weer. Vanochtend begon het met, in het noordoosten met wat bewolking. Maar vanmiddag is er volop zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Lokaal zelfs 30 graden in het zuiden. Nou, je bent er helemaal op gekleed, hè? Een lang gewaad heb jij. Lekker
2: ik heb gewoon lekker wat luchtigs aan. Want ja. Ik, voor mijn gevoel werd het vandaag met 23 graden of zo. Maar ik keek vanochtend op de weer en heb ik dacht, oh, tot gewoon bijna 30 graden bij ons.
1: Ja, nee, maar dat is binnen hier. Zeg maar de interne temperatuur.
2: Oh ja, hier binnen is het ook een tropisch kuuroord, ja. Volgens mij is de airconditioner kapot hier bij Avatros.
1: We staan hier echt onder hele zware condities te werken.
2: Wij merken dat bezuinigingen zijn hier.
1: Ja, die zijn echt meteen ingevoerd. Ja, de airco moet uit. Helemaal uit. Mag niets meer doen. Nou ja, is leuk, zeg. Django Wagner op de radio. Maar hey, luister jongens, heel even geduld, want we moeten nog even iets anders doen. Dan weet je dat hij er aankomt. Django Wagner, zo meteen op de radio. Maar nu eerst.

0: Dit is 06 Roulette.
1: Heel klein roulettetje heeft ze. 06 Roulette. Jij begint gewoon al.
2: Ik leg hem even klaar.
1: Oh, doe nog even een keer dat we het goed horen.
2: Ja, nee, ik was nog niet bezig, maar okay. Ik moet hem even goed leggen natuurlijk. Hè?
1: Ja. Kijk me niet zo streng aan. Ik word er nerveus van.
2: Kijk, hij is vandaag gevallen op één cijfer. Nou. Een rood vakje. En dat is cijfer 9 vandaag.
1: 9?
2: Die moet jij in je 06-nummer hebben. Dus
1: ik heb
2: jij
1: 3.
2: Heb jij een 3? Nou, maar jij mag sowieso niet meedoen.
1: Nee?
2: Nee.
1: Maar waar blijft mijn...
2: Die moet je ook nog steeds krijgen, hè?
1: Ja, want ik...
2: Oh, die mag je dan ook... Die neem ik dadelijk even, ga ik die voor je halen.
1: Graag.
2: En dan mag je die meenemen op vakantie. Dan kan je mooi in Spanje even reclame maken voor ons.
1: Exact. Maar dan kan ik daar mijn strandhanddoeken in doen.
2: Ja.
1: Want dat is zo'n groot ding, toch?
2: Het is een big shopper, ja. Dat kan echt... Nou ja, die win je onder andere en nog andere leuke sterren en goodies. Dus...
1: Nou. Dus dat wil ik toch.
2: Nou, vooruit dan.
1: Heerlijk.
2: Maar goed, onze luisteraars die mogen dit ook winnen. En heb jij dus die 9106-nummer, dan maak je daar dus kans op. En dan heb je nu even jackpot het woord in de NPO Luister-app in het kanaal van SterrenNL.
1: Ja, Nick is ook wel lekker aan het dwarsligger. Die stuurt bingo.
2: Ja, dat is niet het goede woord.
1: Ja, maar je moet jackpot... Je weet hoe ze is. Tinia is niet makkelijk wat dat betreft. Ze
2: ik ben streng, maar rechtvaardig.
1: Ja, dat dan weer wel. Maar af en toe wel heel streng. Je kunt ook zo streng kijken. Maar goed, ik word af en toe een beetje nerveus van, maar dat geeft niet.
2: Nou.
1: Jawel. Ja. Ik ben ook maar een mens. Ik ben ook gevoelig voor jouw blikken.
2: Nou, je mag nu fouten maken, Rick.
1: Dankjewel.

0: Ja, oh man, dat is toch wel echt al heel erg spannend. Het feit dat je... Ja, je wordt op een gegeven moment je vader. Jij wordt misschien ooit wil je eigenlijk kinderen hebben, of niet?
1: Nou ja, als het me gegeven is wel, ja.
0: Ja, als je gegeven is natuurlijk. Dat zeg je heel erg eerlijk en oprecht. Want dat is natuurlijk ook niet zomaar even gedaan. Maar jij wil wel graag kinderen. Ja, en dan...
1: Maar nu nog niet, hoor.
0: Nee?
1: Vandaag niet, nee hoor.
0: Heb je al een streefleeftijd dat je denkt van oké, dan wel...
1: Nee, dat niet, maar ik werk nu pas net, joh. Echt, ik werk net een half jaar hier. Ik ben net pas aan mijn grote mensenleven begonnen.
0: Maar je hoeft er niet mee te stoppen als je kinderen krijgt.
1: Nee, dat bedoel ik niet, maar ik wil wel eerst een beetje sparen.
0: Oh,
1: ik
0: sparen.
1: Heb nog niet eens een huis.
0: Wel een auto, maar geen huis.
1: Ja, dus ja, ik denk dat ik dat eerst die fase maar even doorheen ga... en dan daarna kijken we alweer verder. Dus,
0: die fase doorheen ga. Oké, nou goed, we gaan meemaken jouw fases. Maar kun je een klein momentje geven dat je denkt... Oh,
1: ja, ik heb echt geen idee.
0: 30?
1: Ja, maar zoiets, denk ik, ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Oké. Nou goed, tot zover de kinderwens en de vader die al een kind of twee heeft. Dus het is allemaal gezellig en leuk dus. Oh, ja, daar is hij dan, hè. Voor al die mensen die met vakantie willen gaan. Niet geheel onbelangrijk.
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Het is onze eigen Jan de Weerman, mensen.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held baal als een stekker.
0: Daar kan hij toch ook niks aan doen, onze eigen Jan de Weerman.
2: Jan de Weerman.
0: Dat zeg ik.
2: Wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman?
0: Wat moet hij weer?
2: Schijnt de zon misschien vandaag?
3: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het op de meeste plaatsen de zon er al goed bij. Maar er kan ook dichte mist voorkomen in het noorden en het oosten van het land. De wind is zwak en die komt uit het oosten. Later klaart het overal op en wordt het 23 tot 30 graden. En de vooruitzichten voor het weekend. Zonnig en droog, 27 tot 32 graden. En
0: wow.
3: Ik hoorde dat jij al vakantie hebt, Rick.
0: Ja.
3: Ik weet het niet als Tinia het al heeft.
0: Ook.
3: Maar ik zou zeggen, geniet er in ieder geval
0: nou.
3: Van. En hier onze spreuk. Juli met warmste dagen broedt de grootste

0: donderslagen.
1: Ja. Dat zijn van die mindere momenten. Dan heb je gewoon een paar dagen schitterend weer gehad. En dan eindigt dat al met een knal. Dat vind ik altijd een beetje jammer. Maar goed, dankjewel, Jan. Aanstaande maandag is hij er gewoon weer. Maar dan weer bij onze eigen vaste presentator van de show, Marcel de Vries. Hij is dan op de radio, maar zonder ook Tinus, want die gaat bij mij op vakantie. Nee, ik ga niet met jou op vakantie.
2: Nee, sorry. Ik ga toch liever naar het Gardameer in Italië, Rick. Nou, ik heb niet zoveel met Spanje.
1: Ik had eerder gedacht dat je... Ik ga niet met mijn opa op vakantie, maar goed.
2: Ook dat? Dan kies ik toch liever voor het Gardameer.
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Oké, dat heb ik dan dus niet. Ik heb precies het omgekeerde. Nou, dat is mooi. Dan ontlopen we elkaar. Prima. Kunnen we ook geen ruzie maken.
2: Precies.
1: We kijken even naar de wegen in Nederland. Het is lekker rustig. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen. Daar moet je een kwartiertje achter elkaar staan. Komt daardoor 5 kilometer achter elkaar staand verkeer. Zeg, de 06 roulette. Heb je al jackpot doorgestuurd als jij 9 in je telefoonnummer hebt? In je mobiele telefoonnummer? Dan moet je dat even heel rap doen. Jackpot is alles en niet allerlei andere grappige woordjes. Ik heb mispot heb ik al gezien. Dat soort gekke dingen. Dus jackpot, dat wordt allemaal serieus genomen. En heb je dat, dan win je onder andere
2: de Sterren.nl Big Shopper.
3: NPO Sterren.nl.
4: De nummer 1 van de zomer.
1: Och, kijk eens even hoe het buiten de zon

0: Hazes junior in de vroege morgen bij Sterren NL. Het is 14 minuten over 8:30. Toen ik vanochtend wegreed, Tienes, zag ik alleen maar caravans staan. Waar ze ook maar konden staan. Alle mensen waren waarschijnlijk bezig om dat ding alvast van stal te halen. En die worden natuurlijk nu allemaal ingericht. Iedereen gooit er van alles en nog wat in. Wat ik wel heel grappig vind is dat waar ik vandaan kom, daar zijn we natuurlijk wel heel erg van de AVG'tjes. En dan gaan ze op vakantie en dan denken ze, oh, ik moet al dat ingewikkelde spul van dat land niet. Ik vind het juist heerlijk om dat soort dingen te proberen. Ben jij...
1: Nou ja, ik heb het hier al vaak geroepen. Bij ons gaat er nog net geen kist aardappelen mee hoor, naar Italië.
0: Ja, dat dus.
1: Maar iets wat standaard meegaat, kijk, de aardappelen is mijn moeder wel een beetje vanaf gaan staan, want het is wel heel heftig. Maar hagelslag van een bepaald merk, dat gaat altijd mee bij ons.
0: En, met de R?
1: Ja. En appelmoes.
0: Apenmoes. Ja. Oké, ja, dat noemden we vroeger bij de kinderen apenmoes. Dat is verkocht beter nog. Oh.
1: Maar ja, dat gaat er eigenlijk een standaard mee met de familie van Wijk. Ja, daar kunnen we niet zonder.
0: Ja, nee, en je ziet dat iedereen daarmee druk is. Dat ding wordt nog even opgepoetst. De stof van de winterstalling wordt er nog even afgehaald. En iedereen is daar momenteel heel druk mee. En er worden dus echt kratten na kratten worden er ingesjouwd. Wat zit je te glimlachen? Heb je...
1: Nee, niks. Ik moet even lachen. Ja, ik heb net even een storytje geplaatst op mijn Instagram. Och, van het scorebord hier in de studio.
0: Dat weet je toch vervelend. Oké, ja, Tina vindt het leuk namelijk dat ze 5 keer gewonnen heeft. Ja, tuurlijk.
1: Ja, ik vind het gewoon mooi dat mijn naam gewoon 5 keer op dit bord staat.
0: Ja, gelijk. Maar gaat het over die caravans die volgeladen worden met allerlei spullen. Dus mocht jij een foto willen maken van de inrichting van jouw caravan, van de laadklep, van het magazijn, alles wat erin zit. Ik ken echt mensen die stouwen echt alles vol met Nederlandse producten. Dat denk ik ook wel eens, waarom ga je dan naar het buitenland?
1: En 9 van de 10 keer is die caravan ook dan ook veel te zwaar daardoor.
0: Ja, daardoor sowieso. Maar ja, waarom ga je naar het buitenland? Ik vind heerlijk om dingen van het gebied waar je bent te gaan eten.
1: Ja, maar goed, om nou 2 weken lang pizza en pasta te gaan eten, daar maak je mij ook echt blij mee, hoor.
0: Naar Italië. Jij wel, natuurlijk.
1: Maar... Ja, in Spanje zit je alleen maar paella te eten. Nee, dus zeker. Komt ook je strot uit na 2 weken.
0: Nee. Alle tapas die zijn daar aanwezig. Dus dat gaat alle kanten op. Dus laat eens even zien, wat hebben jullie allemaal meegenomen onderweg naar... jullie einddoel straks. En zijn jullie er al klaar voor? Ik zit er ook even te lezen dat het echt wel hele zwarte zaterdagen gaan worden de komende zaterdagen. Dus iedereen heel veel sterkte. Maar laat je vooral niet uit het veld slaan, want het allerbelangrijkste is, ja, we gaan naar een mooie plek waar de zon schijnt. Heb je trouwens een

0: hoor, dan moet ik altijd denken, als ik Marianne hoor, daar zijn de smurfen. Heel raar. Ik heb altijd een beetje smurfen gevoel bij deze plaat. Goed, wij vroegen ons af, wat nemen jullie mee onderweg naar je vakantieadres, je vakantiebestemming? Nou, dat komt wel wat binnen, toch?
1: Ja, zeker. Want Mike die zegt, nou, bij ons in de caravan gaat de poedersuiker en stroop mee, zodat we lekker een keer pannenkoeken kunnen eten op vakantie. Oh, dat is ook een goeie. En hij zegt inderdaad ook hagelslag voor de kids.
0: Ja?
1: Marcel Daf zegt, nou, wij nemen altijd de pindakaas van de zee mee, hè, van dat bepaald merk.
0: Uit Delft.
1: Ja, en eventjes kijken. Oh, Marco zegt, nou, wij gaan naar Zweden en nemen hagelslag, stroopwafels en oud-Hollandse snoep mee. En niet voor onszelf, maar voor mijn zoon en zijn gezin die daar wonen.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja, het is voor die of die, weet je. Uiteindelijk neem je er zelf, ja, dat is wel zo. Ik geef vaak mijn vrouw voor alles de schuld wat ik niet voor mijn verantwoording wil nemen. Dus ja, zo probeer je, zeg maar, van je schuldgevoel af te komen.
1: Maar kijk, 9 van de 10 keer, kijk, wij kunnen wel aan die bepaalde hagelslag komen in Italië, want we hebben daar gewoon een supermarkt met Nederlands producten, maar daar betaal je gewoon een godsvermogen voor. Dan betaal je gewoon 3-dubbele voor wat je in Nederland voor betaalt.
0: Ja, en het is al duur in Nederland. Dus,
1: moet je nagaan. Dus,
0: kun je nagaan.
1: Ja, zo gek is het nog niet om nou even de oud-Hollandse spulletjes mee te nemen. Ja,
0: ik neem nooit iets mee. Ik ben er bijna niks mee. Maar als ik daar ben, dan ga ik meteen naar de supermarkt en haal ik echte dingen vandaar. Ik vind het dan heerlijk om mijn smaakpapillen. En dat is heel raar. Hè? Bijvoorbeeld aioli, dat smaakt in Spanje veel anders dan in Nederland.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Dat is, ik krijg ineens een hele andere
1: koning. Ik vind ook altijd de Fanta anders smaken.
0: Klopt, ja. En bitter lemon doet het ook heel anders in dat land. Maar goed, zo zijn het toch dingen die bij een bepaald land horen. En mocht je nog foto's willen maken of even laten weten wat jij meeneemt op jouw reis naar het verre zuiden. Kom maar door! Oh ja, mensen. Het is er wel echt tijd voor, hè?
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
0: De 06 roulette. Balletjes, wezen, rollen.
2: En in het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06 roulette.
2: Dat zal.
0: Ja. Nou,
3: 06 roulette.
0: Dan kijken we even naar Tinus. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, we hebben Fedor aan de lijn en Fedor komt uit Ewijk.
0: Fedor!
4: Een hele goede dag.
0: Fedor, dat is een beetje een Hongaarse naam, toch, of niet?
4: Ja, het is Tsjechisch, ja.
0: Tsjechisch, oké, Fedor. Ja. Is je vader moeder Tsjechisch?
4: Nee, helemaal niet. Nee, dat vonden ze gewoon een hele leuke naam.
0: Oké, ja, want zo klink je niet als een Tsjech.
4: Nee, een echte Hollander.
0: Ja, precies. Hey Fedor, vertel. Jij hebt een 9 in je telefoonnummer?
4: Ik heb inderdaad een 9 in mijn telefoon.
0: Ga hem even toetsen bij Tinus.
1: Ja, dat klopt.
0: Mooi.
4: Kijk eens aan.
0: Dan is alles wat dat betreft helemaal goed geregeld. En dat betekent dat jij prijzen krijgt. Iets wat jij wel krijgt nog. Vooralsnog heb ik hem nog niet gehad.
1: Oh.
0: Ja, ik ben daar niet lullig om. Maar wat heeft hij gewonnen?
1: Hij heeft gewonnen de Sterrenel Big Shopper en nog hele leuke andere Sterrenel goodies. Dus een vol pakketje.
4: En, kijk aan.
0: Fedor, wat ben je aan het doen?
4: Ik ben aan het schilderen.
0: Schilderen? Ben je ook zo'n schilder?
4: Ik ben ook zo'n schilder. En heel toevallig heb je afgelopen woensdag mijn maatje aan de lijn gehad.
0: Ja, die zat volgens mij, waar zat hij ook alweer? Ergens in
4: Malden.
0: Malden, ja. Oké, wat leuk. En jij bent
4: ook zijn we alweer bij de volgende.
0: Goed zo. Nou, van harte gefeliciteerd met alles. Waar gaat de reis naartoe trouwens voor de vakantie?
4: De vakantie gaat eerst naar Rodos en daarna lekker naar Kroatië.
1: Twee keer.
4: Jazeker.
0: Waar zit dat dan in, Rodos en dan Kroatië?
4: Eerst ga ik met mijn vriendin op vakantie en daarna ga ik naar de ouders van mijn vriendin toe.
0: Huh?
1: Heerlijk.
0: Mag je vriendin dan niet mee?
4: Sorry?
0: Mag je vriendin dan niet mee?
4: Jazeker, die gaat ook mee.
0: Oh, je maakt even dat onderscheid. Goed zo, nou dan wens ik je een hele fijne tijd daar. Geniet ervan. Wij gaan hierna ook op vakantie en wij zijn er ook helemaal klaar voor.
4: Kijk, lekker. Heel veel plezier.
0: Fedor, dankjewel.
4: Hey, super bedankt.

0: hier de Super Vrijdagmix.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
0: Bijna 8:55.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miralte Bruyne.
4: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
3: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
5: It's the first time in 1,000 years that such an important piece of British, French too history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
3: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is vrijdag, tijd voor de Sterren NL Super Vrijdagmix met Barry Vest. Ben je klaar? Draai de volumeknop op maximaal. 5, 4, 3...

0: Nachtmix met Barry Vest.
1: Ja, nou, die hoef je verder niet af te kondigen. Zo makkelijk is het. Heerlijk, hè? Zo'n mix, zo'n rammer. De super vrijdagmix. Je hoort hem hier bij Sterren NL. Nou, we kunnen weer beginnen met uur 3.
0: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
1: Ja, de hysterie hebben wij hier te pakken. In 1985 brengt Coca-Cola de oude vertrouwde smaak van cola weer terug onder de naam Coca-Cola Classic. De nieuwe smaak viel namelijk zo slecht bij het publiek dat het bedrijf onder heel veel protest bakzeil moest gaan halen. Ja, het is ver voor jouw tijd. Maar dat is het domste wat je kunt doen. Als iets iconisch is om dat te gaan veranderen, daar raken mensen van slag. Dan hoef je niet eens autistisch voor te zijn.
2: Nee.
1: Dat gebeurt gewoon bij heel veel mensen. Dan in 2011, toen werd wielrenner Johnny Hogerland tijdens de Tour de France van de weg gereden door een auto van de Franse Télévision. Hij belandde in het prikkeldraad, maar finishte de etappe alsnog. Maar hield wel aan dat alles een aantal hechtingen over. 33 stuks.
2: Ja, ik weet het nog wel. Ja? Hier ging het toen overal, stond in de krant alle foto's mee vol. Hoe erg dat hij in het prikkeldraad lag. Niet normaal.
1: Ja, maar ook
2: ik krijg helemaal kippenvel van als ik eraan denk.
1: Ja, maar ook de manier waarop dan de organisatie zich verdedigde tegen dit alles. Ja.
2: Bizar, hè?
1: Ja, maar het is goed. Fransen en anders. In 2023 kondigde Mark Rutte aan dat de politiek moest worden verlaten door hem. Hij was er klaar mee. Dat doet hij nadat het kabinet Rutte 4 was gevallen vanwege het asielbeleid. Nee, daar zijn we lekker mee opgeschoten dan met z'n allen. Daarmee komt een einde aan dat premierschap van de langzittende minister-president van Nederland. En hij zet er een punt achter. En hij vertrok op zijn fiets. En daar ging hij dan uiteindelijk. Er moest altijd gedacht worden bij Rutte. Hij is zo lekker gewoon gebleven. Maar uiteindelijk is hij dan weinig gewoon gebleven. Want tegenwoordig zit hij meer in de Oval Office bij Donald Trump dan gewoon in Nederland. Ja, het is echt iemand die. Hoe moet ik dat zeggen? Het is echt een Nederlandse. Nou, is het nou trots of niet? Nee, het is gewoon een Nederlands eikpunt geworden. Een eikpunt van wat wij zijn. Dan zie je.

Mij en je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven.

0: even met hen op stap. Ja, laat mij in dat geval niet alleen. Jeffrey Heeser hoor je en Brace bij Sterren NL. Ben jij ook iemand die zegt van nou, weet je, ik wil met de meiden ook op stap, of ga je liever met je vriend?
1: Oh, nou, allebei hoor, vind ik leuk. Ja? Ja hoor, ik vind ook dat dat moet kunnen, toch?
0: Ja, nou, ik vind jongens bij elkaar op stap, vind ik altijd een beetje, ja, dat loopt altijd uit op zuipen en vrouwen.
1: Kan. Maar dan hebben ze niet de goede vriendin uitgekozen, denk ik.
0: Nee, want?
1: Als ze dat doen.
0: Oké, okay, dus...
1: Dan hebben ze geen goede relatie als ze daarop uit zijn, toch?
0: Oké, okay, dus jij zit er zo in dat als zeg maar de man enigszins probeert te kijken naar een andere vrouw, dat de relatie dan niet goed is. Of mag dat wel?
1: Nou ja, kijken mag, maar toch? Of ben jij, heb jij een ander soort relatie?
0: Ik vind alles prima, weet je wel. Ik wijs niemand af, dus...
1: Ik bedoel, als in een relatie kun je best wel apart van elkaar op stap, toch? Ja? Dan moet het helemaal niet erg zijn.
0: Nee. Ja, ik vind toch altijd, als ik zonder mijn meisje ga, vind ik altijd een beetje, ik mis dan toch wel wat.
1: Ja, oké, dat snap ik wel. Ja, ik vind het gezellig beide.
0: Dat is het toch ook?
1: Ja.
0: Nou goed, en we zien dat er heel veel van onze lieve luisteraars onderweg zijn naar zonnige orders, zoals deze van Milo. Die zegt, wij zijn onderweg naar Spanje en de pindakaas zit hier in de krat. Al dus Milo Boelen. Daar hadden we al graag een foto bij gehad. Of graag willen weten, waar hang je dan uit? Of misschien een klein beetje een voorpost spelen voor mij. Want ik moet van de week ook waarschijnlijk diezelfde route gaan volgen. Is het een beetje te doen of is het niet te doen? Dus als je mij berichten stuurt over wat je aan het doen bent. En zeker als je op reis bent ergens naartoe, maak er even een foto van. Geef even aan waar je zit. Vind ik altijd leuk om te zien.
1: Patrick stuurt ook trouwens een mooie foto. Want die zegt, morgen wij nemen onze dikke Cars Caravan mee naar de Zwarte Cross.
0: Ah,
1: en dan
0: denk
1: je Cars Caravan.
0: Ja, ja.
1: Nou, Patrick die heeft gewoon letterlijk een rode caravan met Cars logo's erop. En dan natuurlijk de voorkant. Ja, het is gewoon net... Het is net Cars.
0: Ja.
1: Nou, dit is echt fantastisch. Rood ledlicht aan de onderkant. Ja, echt...
0: Ja, die heb ik ook gezien. Bij mij in de buurt heb ik ook van die caravans gezien. Helemaal afgeleefd, kan ik je vertellen. Want die zijn natuurlijk echt helemaal klaar. Maar daarvan kan je zien. Die gaan zo meteen even daarmee naar de Zwarte Cross. Natuurlijk hartstikke gezellig. Ja, mensen, de vakantie staat voor de deur. En dan zorgt ervoor dat er toch wel een goede stemming heerst in Nederland. Iedereen, alhoewel, is dat zo? Ik ken ook heel veel mensen die hier lopen te stressen om zeg maar de hele boel... Ik krijg het niet in de auto! Nee, goed. Geen paniek, mensen.

0: In de boeken gaat hij keihard. Raymond Hermans hoorde je bij Sterren NL. Het is bijna 9:30. Zometeen ga ik nog even de platenkoffer opstoffen. Of beter gezegd afstoffen. Kijken of ik daar nog even drie liedjes van uitzonderlijke stijl erin zou kunnen zetten. Dus niet allemaal hetzelfde. Echt heel veel verschillende richtingen. Gaan we zometeen doen. En er komen nog berichten binnen van onze lieve luisteraars.
1: Ja, want Patrick stuurt van de Cars Caravan dat hij op een aparte camping staat dicht bij de Zwarte Cross. Nou, ik geef je groot gelijk, Patrick. Want daar heb je inderdaad stroomrust. En gewoon heerlijk, ja.
0: Maar dan
1: veel
0: je
1: beter eigenlijk dan een Zwarte Cross caravan.
0: Sta je met zo'n gekke caravan, sta je daar. Het is allemaal mensen
1: lekker
0: die
1: op een boerencamping waarschijnlijk tussen gezinnen.
0: Gezellig, man.
1: Nou ja, geef me groot gelijk.
0: Ja.
1: En eventjes kijken, want Petra die reageert nog even op jou, Rick. Want ze zegt, ja, ik weet niet of jij zo ver naar het zuiden gaat, Rick. Maar dit is nu. Kijk uit en geniet, want we willen je wel over 4 weken weer graag veilig horen.
0: Oh,
1: en ook Tinia geniet. Mm. Want ze stuurt dus een afbeelding. En wat zeg je?
0: Oh, waar is dat?
1: Ja, dit is in het bij Marbella. En ze zegt dat daar ter hoogte van de afrit Naguelis van Marbella wordt een dichte rookcel waargenomen. Dus daar is blijkbaar bosbranden. Dat is langs de weg.
0: Waar staat die Estepona? Algeciras? Ter hoogte van. Oké. Okay. Nou, nee, zo ver zuidelijk ga ik niet. Ik zit in de buurt van Alicante, dus ik moet 2200 kilometer rijden. Maar dat weet je gewoon dat daar eventueel een bosbrand zou kunnen ontstaan.
1: Ja, in Frankrijk zijn ook bosbranden, toch?
0: Zeker. Vorig jaar was het ook zo. Ik ging daar naartoe en iedereen ontraadde het mij om toch verder door te rijden. Ik ben gewoon doorgereden en huppakee, ben gewoon aangekomen. Zo moeilijk is het ook weer niet. Fijn om te horen dat ik weer gewenst ben over. Nou, wat is het dan? Over 4 weken? Ja, over 4 weken alweer. Kijk even naar de weg. We zien problemen op de A4. Dat is de weg Den Haag richting Amsterdam tussen Knopen de Hoeken en Schiphol. 2 kilometer langzaam aanrijden kost je een kwartier. Een te hoog voertuig houdt daar de boel dicht. Nee, lekker slim. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Knopen Oud-Dijk en de Duitse grens. Ja, de politiecontrolepost, daar staat hij weer. Tussen Stouw. Er staat 10 minuten achter elkaar over 2 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de afrit Rotterdam Centrum en Knopen Terbrechtseplein daar. Op dit moment zo'n 4 kilometer achter elkaar staand verkeer. En kost je een kleine 10 minuten. En de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Ook daar weer zo'n politiecontrolepost. Sta je 10 minuten in en dat heeft een lengte van ongeveer zo'n 2 kilometer. Ondertussen via de NPO Luisteren app kan je al kijken welke liedjes er zijn ingebracht in de oude platenkoffer van mij. Ik ga je nog niet vertellen welke. Zometeen laat ik ze horen op de radio. Maar ja, nogmaals, ze zijn van diverse pluimhout.
2: NPO Sterren.

0: multimiljonair.
1: Hmm, ja, multimiljonair. Je kunt er maar over zingen natuurlijk.
2: Marcel's oude platenkoffer.
3: Ja, mensen. Helpt het om dat te worden dan uiteindelijk, hè?
1: Maar ja, het gaat in mijn geval nooit worden, denk ik.
3: Ik denk dat met de bank zit, dus dat, dat wel goed zit daar, denk ik.
1: Zou je denken?
3: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Het is meer wat je op de bank zit. Ja, nou, dat is een ander verhaal. We gaan eens even bezighouden met drie liedjes. Ademnood, geef je nu maar bloot. De ademnood, wat ligt...

0: Meisjes, wat blijft het een leuk liedje. Keuzemogelijkheid B.
1: Arm kind, 16 lente zo pril.
0: Ah, dit is ook lekker.
1: Ach, wat leg je hier stil.
0: Langs de kant van de weg.
1: Langs de kant van de weg.
0: Is geen goed verhaal dit hek. Welke mag het gaan worden? A, Ademnood, Linda, Rosie, Jessica. B, Meisjes van Raymond van het Groene Woud. Of C, Boudewijn de Groot. En dit heerlijke liedje. Nou, ik ben erg benieuwd wat het gaat worden. Het is echt heel erg uiteenlopend dit, hè?
2: Ja.
0: Zit geen,
2: ik vind toch A wel gezellig voor vandaag, denk ik.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja.
0: Daar ben je mee opgegroeid, denk ik. Of nee, net niet, hè?
2: Nee, net niet. Maar ik vind het wel een leuk nummer.
0: Ja, dus laat me weten. Nog één keer doen dan. A, Ademnood. B, Meisjes van Rebo van het Groenwoud. En C, Meisje van 16. Het gaat heel veel over

0: Als je me af te vragen wat het originele groep is van deze plaat. Koos Albert, hoor die. Hoe zit het met jou? Spanje, zometeen. Voor alle duidelijkheid. Oh, we kunnen niet wachten hier met z'n allen.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Dit is keuzemogelijkheid A. Vind jij heel erg leuk, Tinia?
2: Ja, ik ga voor A vandaag.
0: Ja, daar was ik al bang voor. Linda, Rosie, Jessica en Adam.

0: zo prettig.
1: Meisje van 16.
0: Ach, wat leg je hier?
1: Dit klinkt niet veelbelovend. Langs de kant van de weg. Heerlijk!
2: Oude meuk is leuk.
1: Zeker, onder dat motto draaien we deze plaat. Laat het me weten via de NPO-luisterapp welke plaat moet het gaan worden. Keuzemogelijkheid A. Linda, Roos en Jessica en Ademnood. Is het B? Uit Vlaanderen. Raymond van het Groene Woud en meisjes. Of dan toch C. Een meisje van 16. Ja, het liedje klinkt heel lief, maar volgens mij een tamelijk noodlottig liedje. Boudewijn de Groot. A, B of C. Zometeen krijg je van mij de uitslag.

0: lukt een beetje, Emily, of niet? Zit een beetje heel moeilijk te kijken.
1: Ja, ik zit een beetje met mijn oogjes te knijpen. Hè?
0: Ja,
1: nou,
0: ja.
1: Volgende week word ik 41. En ik
0: heb dat zeggen.
1: Ja. Dan voel je dat wat minder. Uh-huh. Maar ik heb inmiddels wel, ik denk geloof iets van 3 hele leuke leesbrillen. Dus ik neem er de volgende keer eentje mee.
0: Ja, gewoon doen.
1: Ja.
0: Je gaat hier
1: maar
0: gewoon...
1: we hadden het net even over jouw leeftijd, hè?
0: Ja.
1: Ik mag het uitspreken, toch?
0: Ja, keihard.
1: 65 word je.
0: Ik word 65, ja.
1: 15 september,
0: heel goed.
1: Zei je. Dus toen dacht ik, dat had ik je dus never nooit gegeven.
0: Nee.
1: En weet je trouwens dat ik vroeger een keer bij jou in de uitzending ben geweest?
0: Meen je niet?
1: Ja.
0: Met wat?
1: Nou, een vriend van mij die kwam toen met een... dat was een soort van carnavalsplaat.
2: Hij is zo oud, hij is het gewoon al vergeten.
1: Nou, of ik heb weinig indruk gemaakt.
2: Dat
1: is het dus waarschijnlijk. En toen ben ik een keer bij jou in de uitzending. Toen had je nog van die zitzakken. En dan mochten we dan lekker plaats nemen. Maar dat is echt heel lang geleden. Zaten jullie in dat hier in Hilversum natuurlijk.
0: Ja.
1: In dat hele mooie herenpand, toch?
0: Ja, de Koninginnenweg.
1: Ja,
0: ja,
1: daar
0: ben
1: ik nog bij je geweest.
0: Oké.
1: Toen begon de liefde ook al wel voor de radio, hoor.
0: Ja, nee, maar...
1: En voor jou natuurlijk, hè, dat snap je wel, hè.
0: Oh, wow. Ja, nee, maar goed, 41 jaar, meid. Je hebt nog heel even voor je.
1: Ja, maar toch denk je altijd weer terug aan vroeger. Dat je dacht, toen je ouders die leeftijd hadden van...
0: waren ze bijna
1: toen waren
0: dood.
1: Ze oud, hoor.
0: Ja. Nou, valt wel mee met ons, hoor.
1: Komt allemaal goed.
2: Ik zal maar niks zeggen.
0: Hoe oud als je je voelt?

0: ben ik voor jou. Mooi, hè? Mensen zich overgeven aan iemand anders. Wat een heerlijkheid is dat toch?
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Dilemma, dilemma, dilemma, dilemma. Want?
2: Nou ja, het was een dilemma voor de luisteraars. Maar ja, je ziet in de app zie je het tweede zelfde percentage staan. Maar ja, ik kan hier zien dat er net wel een stemmetje meer is geweest. Gelukkig in ieder geval, want ja, ik vind het een heel leuk liedje. Op ademnoot van Linda, Roos en Jessica.
0: Ja!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem.

0: Marco Borsato en Vrij zijn nog even. Dan ga ik ook lekker genieten van vakantie.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Ja, daar ben ik nou toch echt al wel mee bezig. Ik heb al wat spulletjes gepakt. Ik heb bijna alles gepakt. Waarschijnlijk ga ik het deze week nog een keertje allemaal anders doen. Ken je dat? Dat je dan wat dingen hebt gepakt en je denkt, nee, doe het toch maar niet, want het wordt 32 graden daar. En waarschijnlijk ga ik dat dan toch wel weer niet aandoen. En loop je waarschijnlijk, omdat er een wasmachine is waar ik naartoe ga, elke keer met hetzelfde en dan gooi je het even in de was in. Maar goed, wat een problemen zijn dat. Nou, als je daar druk om moet maken, dan heb je het goed, hè? Dan heb je het zeker goed. Ik heb het sowieso goed. Een girl crush, kun je dat zo noemen? Ja, zeker. Zometeen is namelijk Emma Heesters hier gezellig te gast in Emily op volle toer op deze heerlijke vrijdag. Jaman hoor je zometeen en ook Jesse Prins afgelopen week nog aanwezig tijdens het muziekfeest op het plein. Maar eerst Amar en hier is Stem in je hart. Goedemorgen.

0: afgelopen woensdag natuurlijk in Zwolle. Nou, als je een willekeurig persoon op straat zou gaan vragen naar de bekendste zangeres van Nederland, dan durf ik gewoon te wedden dat ze als allereerste zeggen Emma Heesters.
1: Ja, dat denk ik echt. Serieus?
0: Ja, ja, ja, ja. En ik vind het zo leuk dat jij hier nu bij mij in mijn programma bent. Ja. Want dit is gewoon de allereerste keer.
1: Ja, hoe lang doe je dit al?
0: Hoe oud ben ik al? Nou, ik denk dat ik sowieso al 15 jaar of zo in het vak zit. Waarom heb je me zo lang laten wachten?
1: Dat is toch raar? Ja, sorry. Nou, we zijn er.
0: Kijk, en ik zeg heel eerlijk, ik val gewoon op mannen, maar op jou heb ik toch wel een soort van girl crush.
1: Ah, nou, ik ook op jou hoor.
0: En dan, ik zie mijn man ook wel eens kijken als jij dan aan het optreden bent, dat ik denk van, mag. Weet je wel, hij mag zo naar je kijken. Ik kijk namelijk zelf ook zo naar jou. Oh. Want ik heb bij de toppers naar je zitten kijken met open mond.
1: Oh, dank je.
0: Ik vond dat echt gewoon dat ik dacht, nee, dit hoort niet in Nederland, dit hoort naar het buitenland. Dit hoort naar het buitenland te gaan. En ik kan me dan ook echt niet voorstellen dat er niemand is die jou heeft benaderd om naar het buitenland te komen.
1: Nou ja, ik heb ooit een platendeal gehad in Amerika. Maar dat was net voordat ik bekend werd in Nederland. Toen kwam Beste Zangers. En dat ging toen natuurlijk zo goed dat ik juist toen even dacht van, nou, ik wil me echt even focussen op Nederland. Maar ja, ik zou het misschien wel echt heel leuk vinden om weer een keer in het Engels te zingen. En dan zien we wel wat er gebeurt natuurlijk. Maar ja, ik heb het hier ook heel goed.
0: Ja, maar toch, dat hoe je dan danst en dan zingt. Ik dacht, wow, ik had echt zoiets van, ja.
1: Ja, het was
0: Jennifer Lopez, Eat Your Heart Out. Dit was echt niet normaal. Niet om te slijmen nu, hè?
1: Nee, maar ik vind het echt heel lief. En het was ook zo leuk, dat weekend. Ik heb zo lopen genieten. Ik stond natuurlijk lekker met de dansers op het podium. Kon lekker zingen. Lekker veel glitter. Ja, het was gewoon heel leuk. En dan krijg je zoveel leuke reacties van iedereen. Ja, dan... De week daarna is dan eigenlijk heel saai.
0: Ja, inderdaad, wat doe je dan in de week daarna bijvoorbeeld?
1: Nou, dan moet ik echt even wennen. Dat ik denk, oh ja, nou, nu moeten we weer even landen. Want het was allemaal zo leuk en zo geweldig. Maar dan heb je natuurlijk wel een grote contrast met als je weer in je badjas in de ochtend of maandag koffie staat te maken. En denkt van, ja, wat gaan we nu doen?
0: Nou, want als ik aan jou denk, dan denk ik altijd, nou, die staat ook gewoon zo op. Weet je wel, net als de Bold and the Beautiful.
1: Nou, nee hoor.
0: Die wordt zo wakker en dan gaat ze alleen maar leuke dingetjes doen. Maar jij kijkt ook gewoon Netflix, denk ik, toch?
1: Ik kijk zeker Netflix. En ik zit zeker in mijn badjas als een soort van...
0: Met een knot op je hoofd en een joggingpak aan.
1: Zeker
0: weten. Oh, gelukkig. Ja, weet je, ik dacht echt serieus, dat beeld bestaat gewoon helemaal niet bij jou. Maar iedereen heeft het nu over die extra topper die erbij gaat komen. Het moet gaan verjongen. Dat noemen ze allemaal Mart Hoogkamer. Ik snap het.
1: Ja, dat zag ik, ja.
0: Maar hallo, waarom vragen ze jou niet?
1: Ik zou het wel heel leuk vinden. Al vind ik het ook heel leuk om nu telkens gastartiest te zijn. Kijk, als je natuurlijk een topper wordt, dat is gelijk wel echt een extra commitment. Maar waar komt überhaupt opeens die zoektocht vandaan? Want ik heb het idee dat opeens is dit gaande en er worden allerlei namen genoemd. Maar ik snap even niet waar dat vandaan komt. Heeft iemand dat in een interview gezegd?
0: Waarschijnlijk heeft het iemand ergens gezegd van, nou, het moet een beetje gaan verjongen. Mm. Ergens begrijp ik ook wel dat er soms wat dingen moeten of kunnen veranderen. Ja. En ik denk ook wel dat jij op zich wel wat kaartjes verkoopt. Dus jij als vijfde topper daar gewoon bij gaat staan.
1: Ja,
0: en hoezo moet het dan een man zijn? In deze wereld mogen we geen onderscheid meer maken, toch?
1: Het zou alleen maar heel cool zijn om als eerste vrouw een nieuwe topper te worden. Tuurlijk. Ja, en ik vind het echt een onwijs leuk feest en optreden. En ik kijk er elk jaar zo erg naar uit als ik weet dat ik er weer sta. Maar wie weet...
0: Ik zou het leuk vinden. Ik denk dat Nederland dat sowieso heel erg leuk vindt.
1: Maar
0: hoe gaat het verder met je? We hebben natuurlijk allemaal met je meegeleefd. Ja. Je bent natuurlijk ook wel echt een voorbeeld voor heel veel mensen geweest om toch te checken van, doe de test voor die vrouwen vooral. Van, vergeet niet dat je dat zomaar vergeet. Gooi niet die brief weg die in de brievenbus komt. Laat je test. Hoe zie je dat zelf? Krijg je daar nog steeds zoveel berichten over?
1: Ik krijg nog steeds heel veel berichten daarover. Ook over mijn boek. Het is nu natuurlijk weer de zomer en iedereen heeft lekker tijd om te lezen. Dus ik krijg elke dag nog zulke mooie berichten. En echt van die berichten dat ik er ook af en toe zelf stil van word. Dat ik denk, wow, ik vind het zo bijzonder. Ja, wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. Maar ook wat het heeft kunnen betekenen voor anderen. Want dat was natuurlijk wel op een gegeven moment dat ik dacht, ja, het is allemaal zo kut.
0: Ja, dat mag je zeggen.
1: Ik wil juist nog iets goeds kunnen betekenen voor anderen. En nou, dat is ook wel gelukt, denk ik.
0: Kun je mij vertellen wat voor berichten je dan bijvoorbeeld krijgt, waardoor je zegt van, nou, daar krijg ik echt tranen van in mijn ogen als ik dat soort berichten krijg?
1: Nou, met eigen verhalen, maar ook met mensen die bijvoorbeeld zelf in de zorg zitten, dat ze wel zeggen van, ja, wij merken zo erg wat voor verschil je hebt kunnen maken. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. En soms voelt het ook een beetje dat ik denk van, ja, misschien had het allemaal zo moeten gebeuren. En heb ik zoiets voor andere mensen kunnen betekenen. En gelukkig is het allemaal goed gekomen. Dus,
0: ja. Hoe anders sta jij nu in het leven?
1: Aan de ene kant voel ik me nog heel erg van de oude Emma. En soms vergeet ik ook wat er allemaal is gebeurd. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel goed teken. Want dat betekent dat ik ook een beetje mijn oude leven terug heb. Maar wel een soort van wijzere Emma. Echt de Emma 2.0 eigenlijk. En ik geniet veel intenser nog van dingen. En ik sta bij alles echt nog meer stil. En ik weet gewoon heel goed dat het morgen heel anders kan zijn. Dus ik denk dat je toch wel verandert.
0: Ja. Zometeen gaan we het hebben over jouw nieuwe muziek. Maar eerst draaien we natuurlijk Alles Wordt Beter. Ik vind het echt leuk dat je...

0: Dries Roelvink, ik kom eraan. De route Soleil, die ga ik ook rijden als ik lekker op vakantie ga. En dan neem ik, omdat ik ook aan Dries Roelvink denk, natuurlijk lekker gehaktballen mee in de coolbox. En die gaan dan lekker mee in de auto. Emma, is dat ook een vakantie die jij zo voor je ziet?
1: Wat? In de coolbox?
0: Ja, nee, dat je gewoon lekker met de auto op vakantie gaat. En dat je lekker, net als ik, bijvoorbeeld een coolboxje meeneemt met wat gehaktballen en mayonaise. En eitjes met wat zout. En, of ben jij van, nee. Nou, ik ga met het vliegtuig.
1: Ik vind het wel heel leuk klinken. Maar ik denk, ga liever met het vliegtuig of met de auto dan naar Parijs. Dat zie ik dan
0: ja?
1: wel zitten.
0: Wat heb jij met Parijs?
1: Ja, ik vind het gewoon altijd een leuke stad. En ja? romantisch en... Gewoon altijd leuk.
0: Dan ga je daar deze zomer ook naartoe of ga je deze zomer nog iets anders doen?
1: Ik heb nog geen plannen om er naartoe te gaan. Nou ja, misschien wel. Misschien even gewoon een keer een avondje uit met een vriendin of zo. Lijkt me wel leuk. Nou, misschien moet ik het maar gewoon plannen.
0: Ja, we hadden het er net over wat je dan bijvoorbeeld... als je dan een dag niks te doen hebt. En toen zei ik van, nou, wat ga je dan doen? Kun je überhaupt nog wel ergens naartoe? We gaan geen namen noemen.

0: waar je naartoe gaat.
1: Nee.
0: Maar jij gaat gewoon wel eens in je eentje naar het strand.
1: Ja.
0: Komen mensen niet achter je aangelopen met camera's? Ja, dat is wat ik dan denk, hè? Ho, ik ga gewoon eventjes zeggen wat ik denk.
1: Nou, ik ga dan echt op zo'n random plek. En ook op een random dag. Ik ben natuurlijk heel vaak op momenten vrij dat andere mensen niet vrij zijn. En als andere mensen wel vrij zijn, dan sta ik op te treden. Zo zie ik het altijd een beetje. Mm-hmm. Dus alle feestdagen, ja, dan sta ik juist te werken terwijl iedereen vrij is. Dus ik kan ook op momenten naar het strand terwijl mensen aan het werk zijn. Dus dat scheelt denk ik wel. En ja, ik wil ook wel gewoon lekker naar het strand.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hallo, je bent ook gewoon een normaal mens. Dat is hartstikke belangrijk. We gaan het hebben over jouw nieuwe muziek. Want hoe ziet namelijk een studiosessie met jou eruit?
1: Oh, nou, het begint met dat ik dan misschien een kwartiertje te laat ben.
0: Ja? Ja, is dat zo?
1: Ja, ik ben wel heel vaak wel een kwartiertje
0: te laat. En waarom ben je dan te laat?
1: Nou, ik ging dus laatst ook met de metro. Dacht ik pak een keer de metro. Nou, toen was ik echt een uur te laat. Want ik was de verkeerde kant op gegaan en zo. maar meestal iets met het verkeer. Of ik ben gewoon te laat weggegaan. Of ik wou nog een koffietje halen. Dat zijn meestal dat soort dingen dat ik te laat ben. Maar voor de rest, ik hou echt van opnemen. Dus ik vind zingen achter de microfoon vind ik zo leuk. Dus ik ben echt zo'n mierenneuker af en toe. Dan denk ik, oké, nog een keertje. Dan wil ik toch net wat anders doen. Nou, ik vind het ook leuk om mijn eigen vocals zo uit te kiezen. Dus dan ga ik soms zelf achter de laptop zitten. Dan gaat de producer even aan de zijkant zitten. En dan ga ik zo zelf achter die laptop een beetje knutselen. Dus dat eigenlijk.
0: Wat dat betreft ben je altijd wel echt heel erg, moet je dat zeggen? Pietje precies?
1: Ja, best wel. Ja. Ik kom ook vanuit natuurlijk YouTube. Daar is mijn carrière begonnen. Dus dat deed ik dan eigenlijk al. Dan deed ik altijd mijn eigen vocals opnemen. En soms ook editen. Dus ik ben ook best wel een nerd eigenlijk daarin. En ik vind het gewoon belangrijk dat je dan iets maakt waar je trots op bent. Dus,
0: ja, toch wel een beetje streng voor jezelf.
1: Ja, af en toe. Ja.
0: Maar je levert dan wel.
1: Ja, en ik heb ook geleerd om momenten ook niet streng voor mezelf te zijn. Dus een goede balans.
0: Voor de mensen die hartebreken zometeen gaan horen, neem mij eens even mee in het proces hartebreken. Hoe is dat vanaf het begin tot en met dat je naar de studio gaat ontstaan?
1: Nou, het begon eigenlijk met dat ik nu natuurlijk weer single ben. Dat is een groot verschil in nummers schrijven. Want je hebt opeens natuurlijk heel veel andere dingen waar je over kan schrijven. Dus ik wou eigenlijk dat het gewoon een leuk speels zomernummer werd. Ja, waarin je dus ook gewoon lekker weer bijvoorbeeld aan het daten bent. Of waar het over man gaat. En dat het gewoon een beetje over dat spel gaat. Wat je dan weer kan hebben als je single bent. Dus ik zie dit ook echt als een soort van de kick-off van mijn single girl summer. Zo noem ik het.
0: Oh, daar heb je zin in, dat zie ik.
1: Ja, ik heb daar echt zin in. En nou ja, Hartebreken is natuurlijk wel zo'n titel dat je denkt, oh, dit is echt een heartbreak song. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk ook heel logisch zijn. Omdat ik natuurlijk eind vorig jaar uit elkaar ben gegaan. Maar het is juist echt zo'n song met, ja, het is echt een Latin song. Lekker dansen, lekker genieten, lekker zomers. En dan neem je die op en dan denk je, oh, ik word hier eigenlijk wel heel blij van. En dan, ja, op een gegeven moment ga je dan met je label praten. Kijk je van, oké, zal dit dan een nieuwe single kunnen zijn? En ja, nu zitten we hier.
0: Oh, ik vind het echt een heerlijk nummer. Weet je, we gaan hem even draaien. Kletsen we daarna nog heel eventjes.
1: Ja, oké.

0: prachtig nummer. En ik word ook helemaal vrolijk. En het weer, het zonnetje schijnt. Oh, ja, wat willen we eigenlijk nog meer? Nou, we wilden jou in de studio. En we hebben jou gelukkig ook in de studio. Toch nog heel even iets over de liefde. Heb jij nog liefdesadvies voor mensen die aan het luisteren zijn?
1: Nou, wat ik dus de laatste tijd bij mezelf merk, dat ik het fijn vind om te denken van, vind ik hem wel leuk? Ik denk dat vrouwen heel snel zijn van, oh, maar vindt hij me dan wel leuk? Maar nu denk ik, ja, maar vind ik hem eigenlijk wel leuk?
0: Oh, die vind ik wel heel stoer.
1: Ja, toch?
0: Nou,
1: ja.
0: Inderdaad. Herken jij snel die rode vlaggen? Zie jij ze?
1: Ja, soms negeer ik ze nog een beetje.
0: Oké, die moet je dan nog leren.
1: Nou ja, weet je wat het ook is? Nu denk ik, ik ben single en ik ben nu ook niet op zoek naar echt mijn husband nog of zo.
0: Nee, maar ik denk ook niet dat wij jou op Tinder gaan zien, toch?
1: Nee.
0: Maar ik hoop wel dat je nog iemand tegenkomt.
1: Oh,
0: en dat je daar echt nog onwijs van gaat genieten. Want dat
1: hoop
0: gun ik
1: ook. Ik hoop wel ook dat ik ooit gewoon lekker ga trouwen met echt mijn dromen.
0: Ja, zeker. Ja. Dus we gaan binnenkort maar een keer naar een bruiloft. Ga een keer een boeketje vangen en dan weet je dat het zo is.
1: Oh,
0: zo?
1: Ja.
0: Ontzettend bedankt voor je komst.
1: Dankjewel.
0: En ga lekker genieten vandaag. Ga genieten van je nieuwe muziek. Dankjewel, Emma.
1: Dankjewel.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. En dat merk je onder andere aan de grens op de wegen richting Duitsland. Daarnaast viel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorinchem. Bij Leerdam heb je 10 minuten vertraging. En de A27 Breda-Gorinchem. Voor het knooppunt Gorinchem ook 10 minuten extra.
0: Emily's Leven.
3: Een hele goede morgen. Het is inmiddels 1 over 11. Samen met jou richting die heerlijke lunch op deze vrijdag.

0: Ja, wat deed hij dat goed, hè? Woensdag in Zwolle tijdens het muziekfeest op het plein. Je kunt het allemaal binnenkort zien op NPO 1 tijdens het muziekfeest op het plein.
1: Emily's leven op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Guido, die zei het al, die zong het al. Ciao, doei, adios. Ik maak er dan nog houdoe. Maak ik er ook nog eventjes van om het een beetje op zijn Brabants te houden. Misschien ga jij vandaag wel op vakantie. Of ben je al op vakantie? En denk je, nou Emily, ik vind die drinkbekers van jullie vind ik wel leuk. Nou, laat even weten waar je bent of waar je naartoe gaat. En met welk nummer ik jou blij maak op deze vrijdag. Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je deze zometeen voorbij komen. Elke dag weer feest, jawel hoor!

ze straalde op het muziekfeest in Zwolle afgelopen woensdag. Samantha Steenwijk, je hoorde haar, maar je weet niet wat je mist. Nou, mocht je binnenkort heel veel wasjes moeten draaien voor de zomervakantie, heb ik nog een tip voor je. Doe een theelepel zwarte peper, dus de korrels, bij je donkere was. Dan komt er namelijk geen grijze waas overheen. En het beschermt namelijk de donkere kleur van je wasgoed. Oeh,

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem, daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over. Vanaf Oudeschans komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern, 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Die file begint bij Woerden.

toeren richting dat weekend. En het, waarschijnlijk heb je het al wel gehoord, een warm weekend. Zo warm dat het RIVM vanochtend heeft besloten dat er morgen een hitteplan van kracht gaat. En dat betekent genoeg drinken, hou je ruimtes koel. En voor kwetsbare mensen is het advies, ga alleen 's ochtends en 's avonds laat naar buiten. Nou, hier bij Sterren NL hebben we ook een hitteplan. En dat is namelijk de zomerse muziek. Want Maywood hoor je zo met Rial. Helemaal Hollands hoor je met Als de zon schijnt. Maar eerst even helemaal loco met Jeffrey.

Jan Verstegen, die hoor je zo met baas van het café. Maar eerst Wolter Kroes, die zingt over iets waar je vandaag misschien ook al over rijdt. Want er wordt een flinke spits verwacht vandaag. Nou, logisch, want de zomervakanties die gaan van start. Dus we pakken de auto, we pakken de coolbox, stoppen er allemaal lekkere dingetjes in. En we vertrekken op de Route du Soleil.

0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Hoi, wil je wat drinken?
2: Wat is dat,
1: oh, je spreekt geen Nederlands, joh.
2: No,
1: Arimai.

Gewoon een vrolijk liedje. Dennis hoorde je op NPO Sterren NL. En je luistert naar jouw nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL, waar je in de app kunt laten weten wat je wil horen. Nou, deze draai ik voor Daphne. Zij vraagt of ik Tino Martin wil draaien met Jong en Dom. Ja, maar natuurlijk, Daphne. Speciaal deze middag. Tino Martin, Jong en Dom.

Brigitte stuurt een berichtje. Hey Emily, gooi er eens een Jan Biggeltje in. Gewoon gezellig. Op dit moment is het zo warm. Ben aan het werk. Groetjes uit Maden. Nou, toen dacht ik, weet je wat? Jan Biggel en ons moeders heen nog. Doet dat nou niet? Beste vriend.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 330 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland of door werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er tussen Utrecht en Everdingen een kwartier langer over. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. En de A7 Groningen richting Duitsland bij Nieuweschans een kwartier extra door werkzaamheden.

0: Robert van Hemert en Donny Moët, dat nou inmiddels inderdaad alweer platina. En afgelopen week werden ze verrast door Jan Paparazzi en Corné Klein. Nou, en als er iemand afgelopen week een feestje ervan heeft gemaakt in Zwolle, dan is hij het wel. Hier is Fons Veurink.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren... Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten.

0: maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland. En er staan ook files door werkzaamheden. En dit valt er verder op. De A12 richting Den Haag. Die is dicht bij Zevenhuizen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kiest bij Bodegraven het beste voor de N11. En rijdt dan om via Alphen aan de Rijn en Leiden. De A73 richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk met een auto met caravan. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op van Nijmegen naar Venlo heb je op diezelfde A73 tussen Beuningen en Kuik een half uur langer nodig.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars van Sterrenel Radio, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. De komende twee uur op Sterrenel Radio. De top 25. Die pakt de paparazzi er even bij. Dus echt een hele goede middag. Welkom, Janneman, tot 4 uur vandaag. Op deze vrolijke vrijdag bij Sterrenel Radio. En op zondagmiddag tussen 3 en 5. In de feestelijke herhaling vanwege de omroep CAO. Welkom bij de Sterrenel Top 25 voor vandaag. Vandaag hebben we de 16e jaargang, week nummer 28. Gedateerd 10 juli 2026. De hitparade van vandaag met in totaal 3 nieuwe platen. We hebben 9 stijgers, 9 zakkers en 4 zittenblijvers. En even je geheugen opfrissen aan het begin van de muziekmarathon. Live vanuit de Mediatempel en de Witte Kruis staan in Hilversum. Dit was de top 3

Dam, Jan Smit en Frans Bauer. De hekken sluiten deze week in onze top 25. 12 weken lang te horen in de top 25 van Sterren en Radio. Vorige week 19, deze week 6 plaatsen naar beneden getuimeld. 25 is de notering in de laatste week. Daar gaan we er maar vanuit voor deze plaat. 3 nieuwe platen, 3 verdwenen platen. Welke platen verdwenen zijn, hoor je uiteraard in de loop van deze muziekmarathon. Nu is de tijd op nummer 24 voor de eerste nieuweling van vandaag.

Van 17, 5 plaatsen naar beneden in de 17e week. En misschien wel de laatste week. Ik hoop het niet, want ik vind het een hele goede plaat. Nog steeds van Damien van Olsen. Daarvoor op 23, ook een zakker. Vorige week 13, de week daarvoor in de top 10. Deze week zakken ze van 13 naar 23. 10 plaatsen naar beneden. Moet de laatste week wel zijn, denk ik. In alle eerlijkheid voor Sven Versteeg en Lange Frans. Met het Boevenpad in de 7e week terechtgekomen op nummer 23. En dan op 21, de tweede van in totaal 3 nieuwe platen in onze top 25. De paradeplaat van vorige week. Haha, het vuurwerkverbod is nog niet van kracht hier bij Sterrenl Radio. Senna en Sven Versteeg.

In de juiste volgorde in samenwerking met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Gerard Joling zakt 4 plaatsen. Vorige week 15, deze week 19 met niet voor één keer. En daarvoor op 20, dat is opvallend. Een plaats stond vorige week op 25 en hij stijgt nu.

En moet dat nou? Afgelopen week kregen ze in Zwolle tijdens de muziekfeesten kregen ze een gouden en een platina plaat voor deze plaat. En nu is hij weer aan het stijgen in de top 25. Wat gaat dat volgende week worden? Dan staat hij er 27 weken in. En vandaag een half jaar en in die 26e week dus 5 plaatsen gestegen. De eerste van in totaal 9 stijgers vandaag in onze top 25. En we draaien ook nog 21. De tweede nieuweling, de paradeplaat van vorige week. Senna en Sven verstegen met vuurwerk. Nieuw op nummer 21. En dan op 19 de klapper van de week. Een superplaat wat mij betreft. De nieuwe single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Hoogste nieuweling. Nieuw. Op nummer 19.

in de negende week top 25. Drie plaatsen naar beneden. En daarvoor op 15 ook drie plaatsen naar beneden. Hij kwam van 12. Raymond Hermans en In de Boeken in de zevende week op 15 terechtgekomen. En op 16 draaiden we omhoog van nummer 20. Pascal Redeker en de Badkamerkraan in de vierde week. Een stijger in onze top 25. En daarvoor, ja, voor die plaat van Pascal Redeker, die ging omhoog van 20 naar 16.

week nieuw. Winter op 25 op 21. Deze week de vierde van die totaal 9 stijgers. Hij stijgt door naar het ongeluksgetal nummer 13. Dus zo meteen na het nieuws gaan we door met nummer 12. En dan nummer 1. Daar eindigen we mee zo even voor het nieuws van dat uur alweer. En nu heb ik zo meteen dus de oude Nederlandstalige nummer 1. Zoals gebruikelijk. Ja, we de persen erbij pakken. En we gaan zo meteen terug naar 1976. 10 juli 1976. De oude Nederlandstalige nummer 1 van die datum. En zoals gebruikelijk ook een paar tipnoteringen aan je laten horen. Nieuwe muziek op SterrenL Radio. Ik heb er een paar klaar liggen hoor. Ik heb Jeffrey Kuipers klaar liggen met zijn nieuwe single. Ik heb Bram Bommers met een hele leuke nieuwe plaat. Ik ga Corrie Konings draaien als tipnotering. En ik begin met deze. Danny Vroger en Nicky van Wijk. En

Corrie. En daarvoor hadden we nieuwe muziek van Bram Bongers, het perfecte plaatje. Een hele leuke single van Jeffrey Kuipers. Die heet Veel te lange nacht. En als eerste mooie plaat van Danny Vroger en Nicky van Wijk met Knipperlicht. 4 tipnoteringen. Straks draai ik nog een paar nieuwe platen. Vlak voor het nummer 1 op je loslaten. En nu is het tijd voor de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum. En we gaan nu 50 jaar terug in de tijd, lieve luisteraars van SterrenL Radio. De kalender stond toen op 10 juli 1976. Ik was 13 jaar. Ik zat op de Maarten Luther in Rotterdam, de eerste klas van de HAVO. Ik ging net over, kantjeboord. En dit stond toen op nummer 1 in de hitparade. Bonnie Sinclair.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups.

0: wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is wel erg druk op de weg. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie in de regio Zuid en nog ook woon-werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam en richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.

vette hitparade bij Sterrenl Radio. Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Op weg naar nummer 1, de populairste Nederlandstalige plaat. Dat was multimiljonair niet, want die zakt van 10 naar nummer 12. De plaat van de bankzitters in de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de week dat die staat genoteerd. En daarmee zeg ik opnieuw hartelijk welkom bij de top 25. De eerlijke 25 van Sterrenl Radio. Vandaag 16e jaargang, week nummer 28, gedateerd 10 juli 2026. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4 en vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling. Zondagmiddag tussen 3 en 5 uur. Aan het begin van 2 uur de

0: 25 met Lil Klein en Samuel Wilte. Maak me nou niet gek, je de elfde week een paar plaatsen naar beneden. Vorige week stonden ze op 5, deze week zakken ze naar 9, 4 plaatsen terug. En op 10 daarvoor, omhoog van 14, hoort dit bij uiteraard. Felicitatie in de richting van De Bos From Os, de altijd goed lakse, gezellige, rijk getalenteerde Jeffrey Hezen met zijn zomerrit Loco Loco. In de vierde week Sterrenheld op 25, 4 plaatsen omhoog. De zesde stijger was in handen van Jeffrey Hezen. Vorige week 14, deze week omhoog de nummer 10 met Loco Loco. En we draaiden ook nog nummer 11 en ook die ging omhoog van 16. 5 plaatsen omhoog. Fransie Duits en Lange Frans. En de Tour de France in de elfde week. In de derde week terecht op 11 gekomen. Op 11 terecht gekomen in de derde week, juridisch gezien. Klinkt dat beter, anders denk je misschien, is dit Radio Zuid-Afrika? Is dit Radio Pretoria of Radio Kaapstad? Nee hoor, het is NPO Sterrenel Radio met Janneman, Jan Paparazzi vanuit de Mediatempel. Aan de Mietenkruis staan in Hilversum met de 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De eerlijke 25 van Sterrenel Radio op weg naar nummer 1. En dit zakt deze week van 7 naar 8, Henk Dissel.
1: En

Staat genoteerd, Henk Dissel, het waterpas, 1 plaats naar beneden van 7 naar 8. We hebben deze week in de top 25 3 nieuwe platen. Betekent ook dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En normaal maakt Marcel de Vries altijd het overzicht. Maar ja, die is op vakantie, die is er een beetje tussenuit gepiept, die boef. Dus ik moet het even zelf allemaal handmatig in elkaar draaien vandaag. Maar ja, de vraag ligt nog op tafel. Van welke 3 platen nemen wij deze week afscheid in onze top 25? Heel toepasselijk, deze plaat is eruit. Vorige week op 25, Guido van der Graaf. Ciao,

0: gezet. Vorige week op 24.
1: Nog lastig gisteren.
0: De loeier uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé. Hij stond net zoals Guido van der Graaf 5 weken lang in de top 25 van Sterrenl Radio. Kwam ook binnen op diezelfde datum op 5 juni. En hier was de hoogste positie, nummer 12, terwijl de mussen van het dak vallen. En dat was op 19 juni, vorige week 24. En deze week drinken wij geen rosé meer met Wesley.
2: Ik drink rosé, dus doe je mee.
0: En de laatste plaat die verdwenen is, dat is de nummer 9 van vorige week. De voetbalhit, van 2026. Had het moeten worden, maar ja, vorige week op 9. De week daarvoor op 19, hoogste nieuweling. En deze week verdwenen. Na de deceptie voor het Nederlands elftal. De leeuw komt eraan.
3: Ik voel de spanning in mijn lijf.
0: Samuel Welte en de waarschuwing. Daar komt hij hoor.

Veeg, vorige week hoogste nieuweling op 18. En de hartslag van je heupen was de week daarvoor paradeplaat. Van 18 omhoog naar nummer 7. Ongelooflijk, daar hoort dit uiteraard bij. En een warme handdruk voor de felicitaties richting Mike Versteeg. Mooie plaat, lekkere zomerrit. Nog zo'n stuk.

van nummer 8. De ene laatste stijger van vandaag. De achtste van in totaal 9 stijgers in onze top 25. Het gaat gelijk op. 9 stijgers, 9 zakkers. 3 nieuwe platen en zometeen de top 4. Die zit muurvast. Antoon, vorige week 8, deze week nummer 6. En dat allemaal in de vijfde week top 25. De achtste stijger en de negende en laatste stijger.

20. Dat was allereerst door nummer 4 blijven staan. De Sineke en ik doe wat ik wil. In de 8e week op 4 blijven staan. Op 3 blijven staan. Nou, nummer 1 van Justin de Wild. Cheerio, cheerio. 15 weken lang te horen in de top 25. Vorige week 3, deze week 3. En op 2 blijven staan. Robert van Hemert en Zandloopster. Waar kom jij vandaan? In de 4e week top 25. De ena beste van deze week. Nummer 2 blijven staan. Bijna tijd voor nummer 1 zou je zeggen. Maar nee, nee, nee. Uiteraard zometeen de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Ik ga bellen met degene die hem gemaakt heeft. Het is een dame. Ik ga de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden. En zoals gebruikelijk een paar tipnoteringen op je loslaten. En ik ga er 1, 2, 3, 4 draaien. Waaronder deze. Hele goede plaat dit. Ik hoop volgende week nieuw in de top 25. De nieuwe single van Lara.

beetje het vast. Jij bent alles wat ik wil. Hoppa. Alfred Ros met Willy Dans en Monk. En niet te vergeten de Haagse hitmachine John West. Die eind december een groot concert gaat geven in Ahoy Rotterdam. 20 jaar John West. En ik ga erheen. Ik hoop erbij te zijn. Ik ben het zeker van plan. Dus dat wordt een mooie avond. Eind december in Ahoy in Rotterdam. 20 jaar John West. En dit was de nieuwe single. De plaat heet Jij bent alles wat ik wil. Waarvan achter. Daarvoor ook nog een plaat van Wesley Klein. Niet zo bij mij. Dat lijkt een beetje op een plaat van Stef Eckel, vind ik. Maar het is toch de nieuwe single van Wesley Klein. Niet zo bij mij.

King van een oude hit uit de jaren 80 uit 1988 van de groep Paco. Spaanse groep Amor de Mis Amor. Maar dan gedaan door Jeffrey Kuipers als nieuwe muziek op Sterrenel Radio. En als eerste hadden we een prachtige zangeres. Lara Mila is haar naam en ze staat op het puntje van doorbreken in de top 25. Heb ik gevoelsmatig het idee. De plaat heet Had ik je maar nooit gezoend. Lijkt mij slechte gedachte. Gewoon doen, gewoon proberen. Kan jou het schelen, je leeft maar één keer. Dus ja, en spijt is wat de koe scheidt. Dus had ik je maar nooit gezoend. Ik denk dat je het gewoon moet doen. Lara Mila was dat als tipnotering. 4 tipnoteringen in de top 25. Voor volgende week komen we de platen misschien wel tegen. Je weet het maar nooit. Wat we wel tegenkomen, dat weet ik zeker, is de paradeplaat van deze week 5 jaar geleden. De kalender staat

0: de zangeres. En ik ga er nu bellen en ik hoop dat ze opneemt. Zal dan even afwachten natuurlijk of het lukt. Jan belt met... Aan het eind van de muziekmarathon op vrijdagmiddag, dan wel zondagmiddag, bij Sterrenl Radio de top 25. En dan de nummer 1 van deze week. Maar eerst gaan we even bellen. De uitvinding van Alexander Graham Bell, de telefonadeparade. Hoop dat het lukt.
1: Met Monique.
0: Monique met Janneman van Sterren NL. Hallo, hallo.
1: Hey Janneman, hallo.
0: Hoe is het met Monique Smit vandaag?
1: Nou, het gaat heel goed, Jan.
0: Dat hoor ik graag, Monique. Ja, uitstekend. Een warme vrijdagmiddag hier bij Sterren NL Radio. En het moment, Monique, dat we de nieuwe paradeplaat bekend gaan maken. En ja, dan bel ik jou op dat moment. Dus ik mag jou feliciteren. Want jouw nieuwe single is vanaf dit moment een week lang onze nieuwe Sterren NL paradeplaat.
1: Ja!
0: Hey. Leuk, hè?
1: Geweldig.
0: Oh. Ja, Monique, het weekend kan denk ik... Ja, mooi, hè? Het weekend kan niet meer stuk, denk ik, hè?
1: Jan, jeetje, nee, ja. Dit kan niet meer stuk. Hey, maar, geweldig,
0: wat een
1: jongen.
0: Leuke, vrolijke zomerse plaat heb je hier afgeleverd. Heel leuk gedaan.
1: Dank je wel. Ja, ik was echt op zoek naar een nieuwe feestplaat, een echte Monique-plaat.
0: Ja.
1: We hadden eigenlijk een andere single bedacht voor dit moment. Maar toen kwam deze. Ik heb er ook zelf aan meegeschreven.
0: Okay.
1: En toen dacht ik, ja, maar dit is hem. Dit moet hem worden. En ik heb er gas op gegeven. En ik heb iedereen moeten overtuigen. Dat ging gelukkig heel snel.
0: Ja.
1: En Ja, yes. Jongens, ik ben heel blij.
0: Ja, Monique, de nummer 1 van Nederlandstalige muziek, Sterren NL Radio. We gaan hem de komende week meer dan 50 keer die digitale snelweg opspuiten met Olympische snelheden.
1: Ik vind het helemaal fantastisch.
0: Monique, je mag hem zelf even aankondigen. Dan gooien we hem erop, dan trappen we hem die zender op hier. Die heerlijke praat van jou,
1: geweldig.
0: Niet naar huis. Kondig jij hem even aan.
1: Ja, jongens. Nou, lieve luisteraars van Sterren NL Radio, dit is mijn nieuwe plaat. Niet naar huis van Monique Smit.
0: Monique, bedankt en een goed weekend, hè. Doei, doei.
1: Hey, dankjewel, Jan.
0: Doei, doei.

nieuwe single Niet naar huis is deze week onze nieuwe paradeplaat bij Sterrenel Radio. En daarmee komt de leider aan de muziekmarathon. Jan Paparazzi live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Met de eerlijke 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De Sterrenel Top 25, 16e jaargang, week nummer 28. Gerateerd 10 juli 2026. Drie nieuwe platen vanmiddag. 9 stijgers, 9 zakkers, 4 zittenblijvers. En 1 plaat op nummer 1. Dezelfde als de nummer 1 van vorige week.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar.

0: genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Annette. Nou, het wordt letterlijk een zwoele zomernacht, hè. Het wordt erg warm. Ik hoop dat je airco hebt, vloerkoeling of in ieder geval een goede ventilator boven je hoofd. Het belooft weer een warme avond te worden. Dat belooft ook dat wij zometeen weer Perry's Summer Party uit de kast gaan trekken. Want het is 25 graden plus. Dat is een beetje onze grens om dat te doen. Dat betekent zometeen een Summer Party. We gaan ook weer ijsjes weggeven en zo.
2: Het RIVM heeft vanmorgen een hitteplan ingesteld. Nou,
1: ook dat toch.
2: Wij stellen een Summer Party in.
1: Ja, nou, inderdaad. Perry's Summer Party, zoopsterren en lekker ijsjes en goede zomermuziek op de radio. En Erik Evengroen bij de ANWB. Het is druk, hè, Erik?
3: Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Het gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam op de A10. Tussen Zeeburg en Amsterdam-Amstel staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1/2 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging.
1: Oeh, het is druk op de weg. Mensen die hebben trek in vakantie en willen gaan. Ik vraag me dan altijd af, en Wout, waarom gaat iedereen tegelijkertijd de weg op?
2: Ja, omdat we allemaal nu lekker op vakantie willen.
1: Ja, goeie vraag, hè?
4: Perry Krams.
1: Nou, en al vragen we niet mee bezig te zijn voor nu. Het is tijd voor gezelligheid op de radio. Tijd voor Perry's Summer Party. Met zometeen Vincent. Vrijdag is vrij. Eerst even serieus.

0: Het is vrijdag.
1: Dit is Paddy Summer Party. Sterren NL.
0: Jorde Vincent op Sterren NL Radio. 8 minuten over 4. Een heel hartelijk warme goedemiddag. Vanuit een snikhete Sterren NL studio.
2: Zo, ja.
0: Wouter, wat is hier met de airconditioning gebeurd, jongen?
3: Nou, die uitvaart hebben we volgende week van onze airconditioning. die is namelijk overleden.
0: Die heeft zichzelf gecremeerd. Het is echt ongelooflijk warm. Er is een temperatuurmeter. Ik loop er even naartoe, Woutje.
3: Hey. Loop je even naar de temperatuurmeter. Die staat hier namelijk.
0: Oh ja, nou ja, toen we hier binnenkwamen was het 26,5. Inmiddels staat hij op 25,1. Maar dat is nog voor een radiostudio met allemaal apparatuur erin snikheet.
3: Het is snikheet, ja. Dat kunnen we wel stellen.
0: We hebben wel gebeld met de technische dienst. Die komt er zo op de aan. Maar wat dat betreft hebben wij hier nog wel een waaier. Een echte ouderwetse waaier staan. Dus ja, ons hoor je niet zeuren. En ik hoop jou ook niet, want het is een heerlijke dag vandaag. Het is lekker warm. Het is ook weer tijd voor een summer party de komende 3 uur op Sterren NL Radio. Met nu zo meteen even wat incheckberichten. Als je meeluistert, dan kun je eventjes een berichtje sturen via die wel bekende NPO Luister-app.
3: En dan kun je ook stemmen op onze polletje. We hebben een polletje in het leven geroepen, want wij kwamen net op een idee. We waren iets aan het bespreken. Jij zei, zullen we iets van de Venga Boys draaien?
0: Nou, Benga Boys, hè?
3: Van de Benga Boys.
0: Benga Boys.
3: Toen zei jij, welke van deze 4 moet het worden? Ik zeg, geen idee. Laten we er een polletje van maken.
0: Goed idee. En je kunt dus gaan stemmen. Ja. In diezelfde app, de NPO Luister-app, daar hebben we een polletje. 4 stuks waar je uit kunt kiezen. We're going to Ibiza. Boom, boom, boom. We like to party of up and down. Welke staat op dit moment voor? Want hij is al een tijdje online.
3: Nou, het staat op dit moment gelijk tussen de 2. En welke 2 dat zijn, dat kun je ontdekken in de app als je lekker stemt.
0: Check, stemmen in de NPO Luister-app. Welke van de Benga Boys mag voorbij?

0: 55. Alleen als we naar onze bierkraan lopen, die we hebben hier in de studio, ook staat er een groot briefje op. Defect. Wanneer wordt dat ding een keer gerepareerd, Wout?
1: Ik zal er eens werk van maken.
0: Ja, doe eens. We hebben hier Speer van Sfeerbeheer. En die is altijd van dat soort dingen. Ik vind dat dat wel op een hoge prioriteit mag komen te staan. Dat onze tap in de studio gerepareerd gaat worden. Het is een vrijdagmiddag. Het is lekker weer buiten. Daarom Perry's Summer Party. En jij mag eens eventjes lekker meegereageren. Dat doe je in de NPO Luister-app. Laat even weten dat je erbij bent door een appie of even wat in te spreken. Jeffrey die zegt, goedemiddag weekend. Kan je voor mij, jij bent het voor mij, draaien. Groetjes van Jeffrey. Geert is er ook bij. Geert, goeiedag jong.
2: Perry, Wouter, het is weer weekend. Wil je voor mij een plaatje draaien van Wesley Bronkhorst? Hobbelen.
0: Oh, we hebben net Wesley Bronkhorst gehad al met Ik Drink Rosé. Zullen we misschien dan hobbelen naar 5 even doen?
1: Oh, zullen we dat nou doen?
0: Ah ja,
1: dat
0: kan mij
1: topplaat.
0: Charlene, of nou, je weet eigenlijk nooit of dit Charlene is of een van de kinderen. Laten we eens eventjes luisteren.
3: Hey, beste vriend Perry en Wouter. Zouden jullie voor mijn lieve mama bij Lendo van Jeffrey Hezen willen draaien? Groetjes, Kenzie.
0: Oh, lieve. Ja, Bailando van Jeffrey Hezen wordt aangevraagd voor lieve mama Charlene. Nou, als ik iets voor jullie kan doen, dan weet je het. Dat doe ik mijn uiterste best voor. Zo ook voor Glennie. Glennie, goedemiddag.
4: We kijken naar de tijd. Ja. We zien vrijdagmiddag, 4 uur. Dat betekent Perry's Weekend Party.
0: Joe! Hier met Gal.
4: Met Perry en Wouter. Mannen, fijne uitzending!
0: Zo, ik heb een galbie bijgegeven, Glenn. Nou, wat een sfeertje altijd met die gozer, hè? Ongelooflijk. Jip de Roy die zegt, koffie verhaald voor een koud glas bier. De stemming stijgt van hier tot hier. Met een lach en een sterke grap gaan we met Perry en Wouter een zonnig weekend in. Ja hoor. Ja, die vind ik mooi, Jip. Dankjewel voor jouw fantastisch leuke appje. Weet je wie er ook bij is, trouwens?
1: Wie is er ook bij?
0: Henke. Ja, de enige echte Henk, hè? Luister maar eens.
5: Hé, hey, Perry. Henkie, ja, we zijn er weer bij, hè? Ja, we gaan elke keer even platen met mensen zessen.
0: Platen?
5: 2 zwagers en 2 schoonzussen.
0: Leuk.
5: Ja, Lieske en ik. Nou, morgen hebben we verjaardag van 60-jarige zwager Jan. Dus het weekend zit weer een beetje vol. Nou, zondag lekker rustdag. Dus dat komt goed. Draai lekkere muziek, waar wij lekker van kunnen genieten bij het eten. En dan komt het allemaal weer goed, maat. Heet Loete.
0: De Loete. Nou, eet smakelijk zometeen, Henk. Hè? Ik denk als we nog een beetje vlees over hebben, dan rijdt die kant op, hoor.
1: Wat is platen?
0: Plaat? Oh, weet je dat niet?
1: Sorry, ik heb geen flauw idee wat platen is.
0: Je weet niet. Is dat niet iets wat ze doen in Zeeland?
1: Ja, of ik heb onder een steen geleefd. Maar...
0: dat is zo'n grillplaat op tafel. In plaats van een gourmet is het dan zo'n enorme lange plaat die warm wordt.
1: Oh,
0: en dan
1: ja?
0: Leg je nog vlees op.
1: Dat is gewoon steengrillen.
0: Dat is het. Oh. Ja, dat is het. Is platen. Dat gaan ze dus doen bij Henke. Nou, stuur er anders even een foto van Henke in de app. Dan kan ik het gelijk eventjes aan Woutje laten zien wat het inhoudt.
1: Ja, laten we dat doen. Ik denk die man die zit lekker in een Pangea te snijden of zo. Maar hij zit te platen, steengrillen. Oh, oké.
0: Okay. Ja, nou ja, goed. Ja, in de volksmond platen is dat.
1: Platen.
0: Ja,
1: nou, platen. Ja, klinkt goed.
0: Het is heel leuk. Doe ik thuis ook wel eens.
1: Okay,
0: het geeft een enorme klerenbende, dat wel.
1: Lekker. Ik ben altijd in voor een stuk vlees. Lekker platen, lekker barbecue.
0: Dat je hele tafel vol zit met vetpatten en zo.
1: Och.
0: Ja, wel een kleedje eronder leggen.
1: Gewoon een wegwerpkleedje.
0: Oh, dat is een goeie.
1: Nee,
0: ja. Dit is Perry's Weekend Party. Laat me weten dat je erbij bent via de NPO Luister-app. Dit is André Hazes.

0: Wanneer veren ze? Terug in de tijd op Ster NL. Bijna half vijf. Nog maar krapper een half uurtje werken. Dan mag je gaan genieten van jouw welverdiende weekend. Tenminste, als je een 9-tot-5 baantje hebt. Ik kan me voorstellen dat je een chauffeur bent en nog wel eventjes een ritje te doen hebt. Er komt een appje binnen van Robert. Die vraagt zich wat af.
1: Hé jongens, gaan jullie nog een keer die Vengenboys draaien, hoor?
2: Gaan we nog eens die Venga Boys draaien?
0: Oh, voilà. Nou, we hebben wel een probleempje wat betreft de Venga. Waarom zegt iedereen Venga Boys?
3: Ik zeg ook altijd Venga Boys.
0: Venga Boys. Dat is Venga Boys. Dat is echt waar. Ze zingen het zelf ook in de liedjes. Maar ja, ga straks maar even luisteren.
3: Jij loopt ook op een bloer.
0: Het is toch Spaans?
3: Oh, het is
0: Venga.
3: Spaans.
0: Venga. Twee liedjes die lopen gelijk op. Namelijk Boom Boom Boom en We'd Like to Party. Maar één absolute lijkt erop winnaar. Maar goed, we trekken deze actie door tot 5:10. En dan gaan we diegene draaien van de Venga Boys. Oh. Zullen we meteen nog even een rondje doen langs de velden, Wout?
2: Ja, dat kunnen we wel doen.
0: Oké, luister eens wie daar aankomt gefietst.
4: Beste vrienden, hier

0: top dit zeg. Nou André, met heel veel plezier natuurlijk gedraaid op Sterren NL Radio. Het is zomer, het is warm, de biertjes worden opengetrokken. Oh nee, zeg, jongens, waarom nemen jullie niet gewoon even een biertje? De collega's van de social media afdeling zijn nu in de studio. Robin,
1: ja.
0: Waarom nou niet even lekker een pilsje, jongen? Dat kan toch? Je bent toch klaar met werken nu?
1: Weet je, save the best for last, hè?
0: Oké, ze staan nog even koud te worden. We hebben nog een verrassing zometeen voor jullie.
2: Ja, we hebben nog een verrassing.
1: Echt?
2: Ja.
1: Oh, nou lekker.
0: Halen we er zometeen eventjes bij.
2: Okay. Was ook een verrassing voor ons overigens, maar...
1: dus een verrassing voor iedereen.
0: Ja. Ik leg het zometeen uit, want de luisteraar denkt nu echt... hebben ze de hemelsnaam over? We hebben zometeen nog een kleine verrassing. Daar hebben we wat appjes die binnen zijn gekomen. De incheckberichten. Wesley die zegt... Hadi Perry, over ruim een uurtje heb ik vakantie. Zo, dat is lekker. Heerlijk. Zou je om dit in te kunnen luiden voor mij... Tinto de Verano van Joey Nicolai willen draaien? Dat zou top zijn. Tamara is er ook bij. Tamara, goedemiddag.
3: Wouter! Perry! Bijna een weekend! Ik mag lekker al onderweg naar huis.
0: Wat een diggie.
3: En dan lekker weekend! Hey, zouden jullie voor mij de nieuwe van Monique Smit willen draaien? Dankjewel!
0: Nou, net een paar minuten geleden nog op de zender gehoord. Het is de nieuwe paradeplaat deze week. Dus net in de top 25 uitgebreid gedraaid door Jan. Maar we kunnen hem zo wel even meepakken hoor, zeker. Erhou, schreef ik dat wel goed? Erhou van Dommelen. Die zegt, hey, Perry, zou je meisjes in bikini willen draaien? Is ook een lekkere zomerplaat. Jessica zegt, hey Perry, nog een uurtje te gaan. En dan is het weekend. En het belooft een druk festivalweekend te worden. Zou even de hitband lieve Jannes willen draaien? Dan kunnen wij alvast het weekend goed beginnen. Dankjewel namens mij en mijn collega's Kevin en Ruud. Ja, Mark die maakt ons gek. Die ziet een foto in de app. Die zegt, Perry, natuurlijk zijn wij er ook weer bij. Vanaf de Loosdrechtse plassen. Ik drink rosé. Holla die goedjes van Mark. Nou, kijk even goed om je heen. Kan zomaar zijn dat je Wesley Bronkhorst tegenkomt.
2: Zou zomaar kunnen.
0: Die gaat er ook wel eens de boot op. En dan wil hij nog wel eens zijn liedje zingen.
2: Het is een soort Pokémon, die vent.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja. Ineens is hij er.
0: Gijsbert die zegt, kunnen jullie ook alleen maar water van Ancora draaien? Ik heb namelijk alleen maar zin in water met dit weer. En natuurlijk is Carola uit Ermelo er ook weer bij. Matthijs die zegt, goedemiddag Perry, nog even een uurtje. En dan is het weekend aftellen voor 3 weken lang vakantie. Hij gaat naar Amerika. Alvast een fijne vakantie, Matthijs. En Marcelino zegt, goedemiddag Perry en Wouter, ook wij zijn er weer bij. Zou je voor alle kinderen die in het zuiden vakantie hebben gekregen... Ik zie jou al blij worden, Wouter.
1: Ik word niet blij, want ik lees namelijk het appje mee.
0: De kabouterdans draaien.
1: Ja!
0: Is dat wat, om dat nu te doen?
1: Is dat wat? Is de paus katholiek? Natuurlijk is dat wat.
0: Ja, maar jij bent een Studio 100-fan, dat weten we ook allemaal. Dat hoef ik aan jou eigenlijk niet eens te vragen. Nou, ik zet hem er alvast even in. Ik ga er ondertussen even over nadenken.
1: Dit is alsof je aan Winnie de Poel vraagt, gewoon wil je een beetje honing hebben.
0: Ja, het is gewoon voor de hand liggend antwoord, hè. Ja. Erwin die zegt nog, die wil iets van de Banger Boys horen. De poll die nog open staat, stem er even op in de NPO Luister. Die wil up and down. Maar hij pakt eventjes een lekker verkoelend drankje. En die zegt, anders worden jullie... wij moeten een verkoelend drankje pakken uit de bar. Achter ons in de studio.
1: Ah, dat is gelukt.
0: Anders worden we nog een gecremeerde kroket. Succes, heren. Nou ja, er is als het goed is iemand onderweg die de airco komt maken hier. Want het is echt bloedverziekend heet. Nou, eventjes, ik wil weten met z'n allen... Ik zeg zometeen 3, 2, 1, dan een ja of een nee... of we de kabouterdans moeten draaien. 3, 2, 1...
4: Ja!
0: Ja! Super. Dat is duidelijk. De volledige social media afdeling van Sterren NL Radio is het erover eens.
1: Ik stond ook met een geladen geweer op zijn gericht. Dus op zich had ze de keus.
0: Ja, jij bent gewoon de voorloper van Studio 100.
1: Jazeker, Gert Vils kan altijd bellen.
0: Jij draagt ook altijd kleding en zo. Je bent het uithangbord van Studio 100.
1: Oh ja, ja, dat is waar. Ja.
0: Jij komt ieder weekend in dat pretpark daar in België.
1: Ja, met mijn plopmuts op.
0: Ja, precies. Ja, nou, kabouterplop wordt aangewacht. De kabouterdans op Sterren NL. En zometeen nog even serieuze zaken, want we gaan de quiz spelen. Dat is nog.
1: Ja.
0: Ja, stuur even een quiz in de NPO Luisterapp als je wil meespelen. Vinden we hartstikke gezellig.

0: ZFN, waarom nou niet op Sterren NL Radio, 16:45. Het is bijna tijd om te gaan spelen, de vrijdagmiddagquiz. En als je wil meedoen, is het heel simpel. Gewoon het woordje quiz even sturen in de NPO Luisterapp. Doe dat lekker veel. Zorg dat je opvalt en dat we je bellen. Dan stellen wij jou zometeen 8 vragen. Waarvan je eigenlijk maar minstens 4 goed hoeft te hebben. En dan krijg je al een pakketje.
1: Het is een van de meest laagdrempelige quizzen van Nederland.
0: Nou, zeg, ze het niet zo te bagatelliseren.
1: Het is juist, je kan je lekker meedoen. En je hebt een hoge winkans.
0: Dat wel.
1: Dat wil ik eigenlijk zeggen.
0: Nou, daar houden wij van bij Sterren NL Radio. Wij verwennen onze luisteraars graag. Met prijzen en met lekkere muziek. Zoals die van Mike Versteeg. Hola.

0: sterren NL. Er komt een appje binnen, Wouter. Het is al Paddy's Summer Party. En er wordt heel veel zomermuziek wordt er aangevraagd.
1: Ja.
0: Maar ik kreeg een appje binnen van Arif. En die stuurde of ik Tarkan wil draaien met de Simarik. Dat is nou niet echt bepaald muziek wat wij op Sterren NL draaien. Beetje van jouw beeld, ik weet niet of je het kent.
2: Nee, laat even, heb je een klein stukje?
0: Ja, het is een mega bekend liedje. Okay. Ik denk dat zelfs de Nederlandstalige muziekfans het wel kennen. Dat is dit.

0: Dus de Simarik van Tarkan, dat is geen muziek die we hier draaien.
1: Dit heeft Amar toch een keer gedaan op Muziekfest van het jaar?
0: Jazeker, ja. Jazeker. Dat was afgelopen seizoen, dat was afgelopen december.
1: Hij doet het ook vaker op zijn live optredens. Ik heb het een keer gezien.
0: Toen hij goed opengetrokken, daar moest hij voor afvallen. Dat was dan niet gelukt, volgens mij.
2: Vrijdagmiddagquiz.
0: Ik had zelfs een afspraakje met Amar. Hè? Wist je dat?
1: Ja, een afspraakje met Amar.
0: We zagen elkaar in Amsterdam afgelopen zomer. Vorig jaar zomer dus. Mm. Tijdens het ringfeest op de A10.
1: Oh ja.
0: En toen zouden wij samen gaan afvallen. Zowel hij als ik. Naar mijn geluk, 20 kilo.
1: Ik wou zeggen, het is jouw aardig geluk.
0: Weinig voor overdoen, moet ik je vertellen. Het is tijd voor de vrijdagmiddagquiz. Hebben wij een leuk iemand aan de telefoon, Wouter?
1: We hebben een heel leuk iemand aan de lijn. We hebben Mitchell uit Zaandijk.
0: Ja, Mitchell, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Perry.
0: En ik lees hier dat je vrachtwagenchauffeur bent tot 7 uur. En dan heb je weekend, want na 7 uur ben je geen vrachtwagenchauffeur meer.
3: Nee, dan ben ik persoonwagenbestuurder.
0: Oh, ja, mooi. Precies. Ga je lekker naar huis toe. Weekend 4, heb je nog iets leuks op de planning staan?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, nou weet ik al wie ik aan de lijn heb. Dat is lang geleden. Dit is die Mitchell die nooit een klap uitvoert in zijn leven.
3: Nou, en dat is nog steeds niet veranderd.
0: Jongeman, doe eens toch eens wat met je leven. Maak er wat van. Dit wordt echt help Mitchell aan een hobby. Ik voel iets opkomen in deze uitzending. Dat mensen even een tip mogen insturen.
3: Mijn hobby is gestopt, hè, vanwege de zomer. Dat is weer jammer.
0: Ja, dan ga je toch wat anders voorzien, hè?
1: Maar sorry, wat is jouw hobby? IJshockey, hè?
3: Nee, scouting.
1: Oh, scouting.
0: Ja, dan ga je wat anders doen, hè? Ja, je moet toch een beetje in beweging blijven.
1: Wat doe je bij scouting? Vlaggen hijsen.
3: Vlaggen hijsen, knopen.
1: Zeilen.
3: Nee, dat is waar. Scouting, met een lamp.
1: Oh, vuurtjes maken.
0: Vuurtjes maken, ja. Precies. Leren overleven. Dat eigenlijk, hè. Hey, Mitch, eens even kijken of een scout goed is in de vrijdagmiddagquiz. Nou, ik heb het idee dat jij wel weet hoe het werkt, hè?
3: Ja.
0: Ja, je krijgt 8 vragen, 4 minstens goed, binnen 2 minuten. Je krijgt dus wel een klok, maar laat je daar niet door afleiden, joh. Het valt wel mee. Ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
0: Nou, Mitch, daar gaan we dan. Met Mitch uit Zaandijk, vrachtwagenchauffeur tot 7 uur. Bij wat vat je een koe volgens het spreekwoord als je iets direct wil aanpakken?
3: Horens.
0: Ja, de horens. Welke Belgische stripreeks heeft als hoofdpersoon een jonge detective met zijn hond Bobby?
3: Kuifje.
0: Ja, Kuifje. Wat wil Rutger van Barneveld zien zakken in de zee in zijn nummer Zwoele Zomernachten?
3: De zon.
0: Dat is zon. Daar kan je hele grappige variaties op maken. In welke Overijsselse stad was afgelopen week, dus woensdag, het muziekfeest op het plein?
3: Zwolle?
0: Ja, Zwolle. Dan zijn we bij de Zing Door-vraag. Zing door waar het nummer stopt.
3: Ik heb een pijntje in mijn hart.
1: Haar?
3: En alleen voor jou.
0: Miro's.

0: is helemaal goed. We gaan gauw door met de vragen. Nummer 6. Welke plaat was de nummer 25 in de Sterren NL Top 25 vanmiddag? De Hekkensluiter.
1: Ja. Dat was Zij Hoort Bij Mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.
0: Ja, nou, volledig inderdaad. Hoe noem je een blunder die gemaakt wordt tijdens een tv-opname?
1: Is dat niet gewoon een blooper?
0: Ja, dat is een blooper. Nou, jongen, je hebt nog een minuut over. Ik ga het gelijk even spannend maken. Want als dit zo is, als je deze vraag goed gaat beantwoorden, dan betekent dat dat jij alle 8 de vragen goed hebt. Mitchell, het zal door zijn hè, dat jij dit weekend jezelf de grote winnaar van de vrijdagmiddagquiz mag noemen. En dan gaan wij, als dit lukt, gaan wij jou helpen aan hobby, goed? Vraag nummer 8. Wat is deze week de nieuwe Sterren NL paradeplaat?
1: Ik heb hem net wel gehoord.
0: Ja, je hebt hem gehoord, ja.
1: Is dat niet van Monique Smit?
0: Ja.
1: Niet naar huis, kan het?
0: Wat maak je het spannend, wat maak je het spannend. Mitchell, dat is goed! Heel de studio gaat uit zijn dak hier. Hoppa. Hoor dat dan, jongen. Iedereen van onze redactie die staat voor je op. Een staande ovatie krijg jij. En als extra prijs niet alleen het Sterren NL prijsbakket, maar Sterren NL zoekt een hobby voor Mitchell binnenkort. Eens even kijken wat we voor jou kunnen gaan verzinnen. Het moet toch wel lukken. Iets leuks voor de jongen. Anders gaat hij haken of punniken naar de breiclub. Of ijshockeyen. Ijshockeyen, dat kan natuurlijk ook, ja.
2: Ik heb wat anders dan vlaggenijs.

0: Martin van der Starren. En Una Paloma Blanca, heel de zomer lang.
1: Perry's Weekend Party.
0: Zometeen deel nummer 2 van Perry's Summer Party van deze vrijdag de 10e van juli. Met alleen maar verzoekjes. Dus als je een leuke plaat in gedachten hebt die je heel graag wil horen, dan ben je van harte welkom in de NPO Luisterapp om dat daar verkenbaar te maken. Verder hebben we nog de uitslag van onze Bangle Boys poll. Welke plaat, Wouter, mogen wij gaan draaien?
2: Ja, ongelooflijk veel gestemd natuurlijk. Heel veel animo voor zulke zomerse muziek. Er kan er maar 1 de winnaar zijn en dat is gelukt met 42% van de stemmen. De Bangle Boys natuurlijk. Oh nee, Bangle Boys, sorry. Natuurlijk met We're Going to Ibiza.
0: Lekker hoor.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Bangle Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel daarvoor. Dan gaan we gauw naar de ANWB. Erik Evengroen zit daar. Erik, hoe is het nu op de weg? Het zal wel druk zijn, hè?
4: De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
3: Oeh, dat is druk op de weg, hè? Vakantieverkeer, recreatieverkeer, mensen die lekker weggaan. Nou, zullen wij zorgen voor wat lekkere hitjes dan?
5: Ja, gaan we doen.
3: Alright.
1: Perry Kramps.
3: En ik kies er niet zelf uit. Dat mag jij gaan doen dit uur.

2, 1, het is weekend! Ja, het is weekend! Ja, het is weekend! Ja, het is weekend! Ja, het is weekend!

0: feest. Weg met alle zorgen, daar spoor maar naar boven. Het is pas begin. Perry Krams neemt je mee het weekend.
1: Doet ze even, die Elise. Het is tijd voor een E-kast. Aartje voor de sfeer.
2: Dit is Perry's Summer Party.

0: verwonnen eigenlijk alles door TikTok, hè? Als je daarmee een plaatje een beetje goed promoot, dan lijkt het gewoon sowieso een garantie tot succes te zijn. En natuurlijk hebben de radiostations zoals Sterren en O-Radio er ook wel iets belangrijks in te doen. Hè. Zeg, bijna 4:15, hoog tijd om eens even wat verzoekjes te gaan draaien die jij kan gaan aanvragen. Dat doe je via de gratis NPO-luisterapp. En wat we ook nog gaan doen zometeen, Wout... Zullen we gewoon nog even een rondje doen?
1: Hey, zullen we dat doen?
0: Het was zo'n groot succes, de vorige edities van Paddy's Zomerparty. Ja. Dat is onze ijsjesactie.
1: Ja, we gaan weer lekker ijsjes weggeven.
0: Ja, maar dit keer doen we even één ronde, hoor. Want ik zag het geld letterlijk mijn zak uitvliegen.
1: Ah, oké, vooruit.
0: Ik heb toevallig mijn administratie gedaan van de week. Ik zag hoeveel ijs we hadden weggegeven. Ik ga het niet eens herhalen hier op de radio. Nee. Maar het was nogal een geldbedrag waar u tegen zegt.
1: Als je het bij Linda de Mol in een koffer zou zien, dan zou je er van achterover staan.
0: Nou, precies. Ze zijn er heel blij van worden. Goed, zometeen dus. Ijsjes die wij weg gaan geven. Dat doen wij met een codewoord. En die krijg je zo meteen van ons. Eerst de verzoekjes van Ruben. Hij wil Henk Weigert horen met Als een Wals. Ook Joyce is erbij. Zij zegt, mag ik alsjeblieft Jeffrey Heesen met Is het een droom? Komt eraan, hoor.

0: Blijf lekker dit, hè. Goedold Henkie Wijngaard op ZNL. Als een wals, ik wil naar huis. Ik denk dat jij dat op dit moment ook denkt als je op het werk net de auto bent gestapt en denkt van, ach, wat een lange week was het weer, hè.
1: Dit is Perry's Summer Party.
0: En dan met de rookwolken achter je richting huis trappen met die bak. En eens even lekker het frituurtje aan gaan gooien. Tenminste, dat is bij heel veel mensen op vrijdag is dat vaste prikken. Lekker frituur aan, patatje bakken, bitterballen erbij, frikadelletje. Geen discodel, dat was goor.
2: Nee, die discodel was fantastisch, man. Was top.
0: Goor.
2: Nee, was een laaiend succes.
0: Zag er niet uit, het gore ding. Maar jij vond hem lekker. Ja, dus daar ben ik blij mee. Zeg, we gaan even een blokje van drie doen. Drie verzoekjes achter elkaar. Martijn, die stuurt een appje. Die zegt, hey Perry, vandaag een lekker dagje genieten van de zon. Morgen moet ik weer werken, want ik werk in de zorg. Dus dat is ook in de weekenden. Het was gigantisch gezellig afgelopen woensdag in Zwolle. En of ik een plaatje kan draaien van William Jans. Dat vind ik een goed idee.
2: En dan van we gaan.
0: Meva. Die ga ik zo meteen eens eventjes draaien. Nou, je opent de app en je ziet willekeurig mega veel mensen appen dat ze zwoele zomernachten willen horen van Rutger. De laatste die erom vroeg is Glenn, maar ik heb hem al zo ontzettend vaak in de app voorbij zien komen. Dus zwoele zomernachten, die gaat er zo meteen aankomen. En een appje van ene Johan. Die zegt, hey Elise op de radio, kun je van Brabant naar Bordeaux draaien van Frans Bauer? Lekker zomers. Nou, Elise is onze bijna ex-stagiair. Of nu ex-stagiair, 20 minuten geleden eindigde je dag.
3: Klopt.
0: Elise, heb je er wat van opgestoken?
3: Ja, zeker.
0: Heb je het leuk gehad bij Sterren NL?
3: Zeker, ja. Een half jaar lang vol leuke momenten en herinneringen.
0: Ja, mooi, hè. Het is wat ik altijd zo chic vind aan ons Sterren NL-team, is dat als stagiaires hier binnenkomen, ze worden zo vrijgelaten. Ze mogen alles doen wat je wil. Normaal gesproken heb je echt bepaalde stage dingetjes die je doet, stage opdrachten. Maar hier ben je echt onderdeel van het team, hè. Ik denk niet, en nou wil ik niet voor jou praten, maar dat jij je als stagiair hebt gevoeld binnen het Sterren NL-team. Klopt dat?
3: Nee, zeker niet. Gewoon echt als onderdeel van het team. En ik mocht overal mee naartoe. En het was gewoon heel leuk.
0: Nou, mocht er iemand nu luisteren die denkt van, goh, ik zoek nog een stageplek. Kun je vertel maar eens hoe het is om stage te lopen bij Sterren NL.
3: Ja, het is heel veelzijdig. Het is tv, het is radio, het is social media. Het is alles in één.
0: Het is gewoon leuk.
3: Ja.
0: Zeg Elise, zullen we even dat verzoekje gaan draaien dan van Johan? Wie is dat eigenlijk?
3: Dat is mijn vader.
0: Oh, dat is je vader. Oh, Johan. Nou, mag jij me even aankondigen?
3: Nou, hier is van Brabant naar Bordeaux van Hans Bauer. En Zanger Kafka.
0: Ja! Ja, heel goed.

0: was erbij in Zwolle en hij zorgde ervoor dat het zonnetje daar ging schijnen. Dat was de hele dag daar best wel een beetje bewolkt. Onderweg naar Zwolle had ik ook wat spettersregen op het voorraam. Maar toen kwam Willem Jans op het podium en toen brak het zonnetje eindelijk door. Dat was mooi. Het zonnetje
1: stond te stralen.
0: Mooi, hè? We gaan. Meva op NPO Ster NL Radio. Weet je wie trouwens een groot fan is van Willem Jans? Ik weet niet of je dat al wist. Onze Jan Smit. Ja. Die heeft zelfs een jingle van William Jans. Iedere show beginnen ze dus met die jingle van William Jans. Hebben die wel eens gehoord?
1: Ja, die heb ik bij de toppers volgens mij gehoord. Toen
0: hadden ze
1: hem luidkeels mee te zingen. Ja,
0: klopt, inderdaad. Zeg, als je wat wil horen, NPO Luister App, kun je erbij pakken. En dan draai ik eventjes jouw favoriete plaat. Zoals zometeen voor Steef, de helemaal Hollands. En Als de zon schijnt. Eerst eventjes voor Vera, Chris Kos Amsterdam. En Donnie, de zomer in mijn bol.

0: Maar en pakt mij. Pakt is het niet pak mij? Klopt het pakt mij? Is
1: pakt
0: dat die T erachter?
1: Dat pakt mij.
0: Pakt het pakt plus mij. Ja, het slaat helemaal nergens op wat nu aan het doen zijn.
2: Ik heb eigenlijk wel zin in een ijsje.
3: Ja, dag. Wie gaat dan betalen?
0: Jazeker, we gaan weer een ijsje weggeven, want het is boven de 25 graden. Dat betekent dat ik hem weer eventjes uit de zak ga laten hangen. Mijn portemonnee, ik ga jou geld geven om een ijsje te kunnen kopen. Ter waarde van 5 euro. Mensen zitten me hier een beetje aan te kijken.
1: Ja, jij zegt ineens, ik ga hem even lekker buiten de zak laten hangen.
0: Dat is een valide regel, dat wordt vaker gezegd.
1: Nee, vooruit.
0: Een gezegde, valide gezegde. Ja, laat hem uit de zak hangen als je geld gaat uitgeven.
1: Doe eens lekker.
0: Ken je dat niet, Robin, dat gezegde?
1: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er andere associaties bij kreeg. Ja. Robin, die gaf mij ook een blik. Ik denk, ik vond het wel vrolijk.
0: Ja. Sommige mensen doen dat echt als het heel warm weer is. Goed, we gaan een bepaald woord eruit gooien. Die eventjes zoveel mogelijk mag gaan appen in de NPO Luister-app. En als jij degene bent met de meeste appjes, dan gaan wij jou eens even terugbellen. Wat is het woord van vandaag?
1: Ja, we hebben lang vergaderd, kan ik je vertellen. Het is, er zijn NAVO-tops die waren korter dan dit. Maar we zijn op een woord gekomen uiteindelijk. We hebben gekozen voor strand.
0: Ah, strand. En dat hebben we dankzij Elise. Die Elise die moet blijven, vinden we dat ook niet?
4: Nou, ja.
1: Ik wel.
0: Open sollicitatie doen hier bij Joost en Paul.
4: Ik moet in principe nog 2 jaar studeren.
0: Yo. Oh, ja. Ja, goed.
1: Dat mag geen naam hebben.
0: Nee. Zo is het.
1: Hebben we het niet over.
0: Doe je een bijbaantje. Dan ga je eerst een paar uurtjes naar school. Daarna kom je hier terug. Doe 10 jaar. Oh, heeft 10 jaar ook een tijdje gedaan, hè?
4: Ja.
0: Zeg nooit.
1: Goed, Marianne die snapt het al, want ik zie in de app binnenkomen. Strand.
0: Oh, mooi. Het woord strand is dus het woord die je

0: zal je maar overkomen dat je in één keer denkt in je hoofd, ik ga een bierkraan aansluiten.
1: Ja, zou je het willen?
0: Nee.
1: Zou je iets anders door je kraan willen hebben?
0: Nou, gewoon water, lekker douchen. Nee, oh, ik heb sowieso niet zo heel veel met overmatig alcoholgebruik. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er mannen zijn die dat echt fantastisch zouden vinden als ze de douche open zouden trekken. Dat er in één keer een straaltje bier uit zou komen, toch?
1: Ja, en anders doe je gewoon lekker fristie of zo.
0: Nee, man.
1: Ah, man, lekker toch.
0: Chocolademelk.
1: Kan ook, nog beter zelfs.
0: Nee, dat ga jij maar lekker aan. Nee, ik ga lekker douchen onder een lekkere warme waterstraal. We hebben een woord die je mag gaan appen in de NPO Luisterapp. Dat is het woord strand. En heb je dat geappt en doe je dat zoveel mogelijk, maak jij kans op €5 aan ijstegoed via je vrienden van Sterren.nl. Dus, strand, de laatste ronde. Je hebt nog een minuut of vijf de tijd en dan gaan we eens even iemand bellen. Niek, die stuurt nog een appje. Die zegt, hey Perry, we zijn er weer bij. Net gedoucht, nu terug naar de zaak. Een bouwvakborrel. Jammer dat ik niet kan drinken, want vanavond gaan we nog een ritje maken met de vrachtwagen. Fijne uitzending. En of ik iets van snobbelijke zou willen draaien. Nou, natuurlijk, mannen. Mannekes.

0: dag vandaag. En voor de ander is het ijsjesdag.
1: Ik heb eigenlijk wel zin in een ijsje.
2: Ja, dag. Wie gaat dan betalen?
0: Hey. Ja hoor, ik ga dat voor je betalen. Maximaal 5 euro voor een ijsje. En we maken 5 mensen blij. Ik heb iemand aan de telefoon. Hallo, met wie? Hallo?
3: Hallo.
0: Hallo, wie heb ik aan de lijn?
3: Marianne Douwers.
0: Oh, dag Marianne. Goedemiddag, wat gezellig zeg. Hoe gaat het met je?
3: Ja, goed.
0: Ja, wat was je aan het doen op deze vrijdag? Was je op zoek naar verkoeling of was je iets actiefs aan het doen?
3: Actief ben ik niet meer, want ik zit in een rolstoel.
0: Oeh, jeetje, Marianne.
3: Maar ik geniet lekker in de tuin.
0: Nou, dat ja. Hè? Ook al zit je dan in een rolstoel, dan kan je alsnog genieten van het mooie weer op jouw manier.
3: Jazeker.
0: Zo is dat. Nou, en jij dacht, ik hoor dat ik een ijsje kan winnen op SterrenL Radio. Ik stuur eens eventjes het woord strand. Heb je al blauwe duimen van het type?
3: Ja, zo ongeveer.
0: Ja, je wil het graag winnen, hè? Een ijsje te waarde van 5 euro. Marianne, ik ga jou één ding zeggen. Jij hebt een ijsje!
3: Hey, dankjewel!
0: Nou, ik geef je zo meteen weer even terug aan onze lieftallige Wouter. Hij gaat jou vertellen hoe je aan het geld kan komen, Marianne. Is dat goed?
3: Ja hoor, dat is goed.
0: Oké, nou geniet van het weekend, hè, Marianne. En leuk je gesproken te hebben.
3: Oké, dankjewel. Hoi, jullie nog een fijne uitzending.
0: Dank je, doei. Wat een lieve vrouw, hè? Marianne, die krijgt dus een ijsje te waarde van 5 euro. Is overigens niet de enige die een ijsje van ons krijgt, want ik zei 5 mensen. De volgende mogen ook eventjes via de app contact hebben met Wouter, want die stuurt zo meteen eventjes wat berichtjes uit. Dat is onder andere Sven Verwij. Sven, gefeliciteerd. Jij krijgt 5 euro aan ijsjes te goed van SterrenL. Bodine krijgt ook 5 euro om een ijsje lekker te gaan halen. Of je naar de supermarkt gaat of naar de lokale ijsboer, geniet er lekker van. Voor 5 euro kun je veel lekkers halen. Jordi Drijfhout, ook jij krijgt een lekker ijsje namens SterrenL Radio. En Michael, M-A-I-K-E-L. Staat geen achternaam bij, Wout?
4: Nee, klopt. Die kon ik er niet bij zien, dus het is gewoon Michael.
0: Maar de bedoeling is dat ze nu een appje gaan ontvangen van jou via de NPO Luisterapp. En jij gaat ze uitleggen hoe ze die 5 euro kunnen innen.
4: Exact.
0: Alright. Nou, wij gaan op naar het laatste uur van PS Weekend Party. Daarin nog lekker veel zomermuziek, hoor. Deze draai ik nu even. Heb ik zin in. Robert van Hemert, Zandloopster.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Dan gaan we nog één keer Erik Evengroen van de ANWB. Erik, het staartje van de spits. Vertel het maar.
4: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht. Hou rekening met drie kwartier oponthoud. De A7 Den Oever Heerenveen bij de sluizen bij Kornwerder Zand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen Groningen. Daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht. Hou rekening met drie kwartier oponthoud. De A7 Den Oever Heerenveen. Bij de sluizen bij Kornwerder Zand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen Groningen. Daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A67

0: zonneschijn en liggie op mij.
1: Super vrijdag.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
3: En jouw moeder dekt de tafel.
2: You see the same old thing.
3: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have ever been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let

Brabant naar Bordeaux. Misschien ga je dat weekend wel doen, hè? Dat je de auto ingaat van Brabant richting Bordeaux. Om lekker te gaan genieten van je welverdiende zomervakantie. Ach, zoveel mensen om me heen die tegen mij zeggen... Ik ga lekker op vakantie. Ik ga lekker weg. Nog een paar dagen werken. Dan gaan we lekker weg, hoor. Nou, nog een weekje toeven voor mij. Komende week nog. En dan heb ik vakantie. Maar ja, ik heb het al eerlijk gezegd. Ik ga niet weg. Dus ik blijf wel gewoon te horen op de radio. Ik blijf jou gewoon lekker op je wenken bedienen. Van alle andere verplichtingen heb ik wel vrijgenomen. Het enige wat ik nog blijf doen is een radioprogramma. Dus wat dat betreft hoeven wij elkaar niet te missen deze zomer. Ook nog een uurtje gezelligheid. Als je iets wil horen, laat het weten via de NPO Luister-app. Draai ik sowieso voor Peter Beense en Melanie met Het Voelt Goed. Naar Thomas Bergen's nieuwe single, die vind ik knijters goed. Als je de keuze had.

En tegenwoordig gebeurt dat net iets vaker. Om maar bijvoorbeeld een voorbeeld te nemen van de man die ik hier voordraaide. Thomas Berg heeft met Jack, zijn zoontje, ook een plaat opgenomen. Vader en zoon. En Peter heeft dat al heel wat jaar geleden met zijn dochter Melanie gedaan. Peter en Melanie Beense. Het voelt goed op NPO Ster NL Radio. Het is vrijdag.

ook zo'n lekkere carrière. Antoon, hoor je. En de enige, daarvoor eventjes met z'n allen in de carousel. Je zou er haast misselijk van worden. In de carousel van Monique Smit. Het is een lekkere, zwoele vrijdagavond. Hè. We staan weer aan de vooravond van een nieuwe hittegolf. Opnieuw, daar waar je misschien net blij was dat je van de ontzettende hitte af was, duik alweer de nieuwe hittegolf in. Het kan komend weekend weer 30 plus graden worden. En als dat dus een paar dagen aanhoudt, dan hebben we weer een hittegolf te pakken. En die kans is vrij aannemelijk, laat ik me vertellen, door allerlei weersites. Nou goed, het betekent gewoon weer een beetje de kont opzoeken van het weekend. Rustig aan doen, zorgen dat je veel drinkt. En ja, dat kun je anders. Je moet het jezelf gewoon niet te druk maken. Ik denk dat dat echt letterlijk de tip is, de gouden tip die kan je meegeven. Gewoon lekker rustig aan doen. Wie maakt je wat? Ik bedoel, in Spanje, hè, waar het dus ook zo warm is en heel vaak heel lang zo warm, nemen ze niet voor niets een siestaatje tussen de middag. Gewoon even 's middags even stoppen. We werken op de heest van de dag, even niks doen, even lekker chillen en daarna weer door met werk. Ik weet niet of dat iets is wat jij zou willen doen als het hier zo warm is. Is dat iets wat je zou overwegen? Dat betekent wel dat je aan het einde van de dag langer door moet. Hè? En er zijn heel veel mensen die daar dus een hekel aan hebben. Om 's avonds laat nog door te gaan. Zou jij dat willen, een siesta? Ja of nee? Zometeen gaan we even deur donderen. Doen we met Normaal. Eerst even John West en Lange Frans. Dit is alles wat ik zoek bij je vrienden van Sterren NL.

meeste edities van het muziekfeest op het plein hebben neergezet. Afgelopen woensdag in Zwolle op de Grote Markt. Het was abnormaal druk. Niet normaal druk. Ik was iets eerder weggegaan. S'avonds om toch nog een beetje fatsoenlijk de stad uit te kunnen. Ja, om je dan door dat publiek heen te manoeuvreren. Het was echt niet te doen. Ik heb op menig geen teen gestaan. Dus sorry voor degene die mij heeft zien lopen. En ik heb op jouw teen gestaan. Mijn welgemeende excuses. Maar je moet wat, hè. Je moet op een gegeven moment wel naar je auto toe kunnen. En het was wel even een stukje lopen. En al helemaal door zo'n drukke straat. Maar het was echt mega gezellig. En deze plaat die je net hoorde. Justin de Wild, Cheerio. Hij zong hem daar. Ja, als er een dak op het plein zat, dan ging hij er finaal vanaf. En natuurlijk Rutger van Barneveld ook met zijn zwoele zomernachten. Het was al met al echt een fantastisch feest daar op de Grote Markt. Het is natuurlijk te zien in augustus op NPO 1. Bij Amor.

Perry, in verband met dit bloedhete weekend zou je eventjes 4 zomers lang van Dirk Meeldijk willen draaien. Misschien krijgen we dit jaar ook wel 4 hittegolven. Het kan zomaar. Volgens mij, laatste informatie, is dit de 2e van het jaar. Hè, als we dat gaan halen, een landelijke hittegolf. Want de temperaturen die lopen geloof ik wel uiteen van het noorden tot aan het zuiden. Dat zei ik altijd zo. Hè. Het noorden is altijd net even iets frisser. Dus nou, mocht je dus niet zo goed tegen die hitte kunnen, ga gewoon even lekker een weekendje vertoeven in de kop van Friesland of Groningen of ergens op de Waddeneilanden. Daar is het standaard ietsjes frisser. Nou, ik zou het wel weten als ik het had gekund qua tijd en zo. Hey, het is wel even tijd voor feest. De Cooldown Café en DJ Stefan. Hey baby, hoi naar Raymond Hermans. En hij heeft een avond voor in de boeken. Nou kan je één ding zeggen. Afgelopen woensdagavond in Zwolle hebben we dat bereikt. Voilà.

Zag ik je wel? Jij deed mee, hebben deze plaat uit volle borstie meegezongen. De Cooldown Café en DJ Stefan en Hey Baby, oeh, ah. En ervoor Raymond Hermans en In de Boeken. Het is de vrijdagavond, de gezellige vrijdagavond. Dit is de officiële start van jouw weekend. Een heerlijk weekend als we kijken naar het weer. Ga ervan genieten en geniet van de beste Nederlandstalige muziek op Sterren. En ook een vleugje Engels soms, bijvoorbeeld deze. Maywood.

0: officieel, hè?
1: Ferry's weekendparty.
0: De werkdag is voor mij voorbij, dus ik mag zo meteen lekker even uit de koelkast een welverdiende goudgele rakker halen. Lekker hoor. Frank van Etten en in het café. Morgen om 12 uur ben ik weer met een nieuwe Ferry's weekendparty. Zometeen lekker veel muziek om jouw zwoele vrijdagavond goed mee door te komen. En om die zwoele vrijdagavond goed te beginnen, dacht ik, ik eindig de show met de nummer 1 uit de Sterrenl Top 25. De grootste hit van dit moment, Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten. Een fijne vrijdagavond en tot morgenmiddag. Thank you.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.

aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. En de Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.